0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiden-Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
4: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files in de regio. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaarden en Roelofarensveen. 6 minuten. En de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Naar de A4 richting Den Haag 4 minuten vertraging.

0: Ja. Ik vond de temperatuur buiten eigenlijk wel prima, moet ik zeggen.
1: Ik heb er niet eens een jasje aan.
0: Oh ja, ik heb hem dus wel mee. En toen, klotsende oksels. Wat ik gisteren al zei, dan krijg je dus jas aan, jas uit, jas aan, jas uit. Maar ik heb dan ook niet een tussenjas. Ik heb gewoon mijn dikke Zweedse winterjas mee.
1: Ja, dat is ook wel een beetje skill issue.
0: Eskimo als ik.
1: Ja, dat is een beetje heftig voor 20
0: graden. Oh, je geeft mij de schuld.
1: Ja.
0: En terecht. Nieuws uit je eigen buurt en een beetje daarbuiten. Vanaf november rekenen landen in de Europese Unie een extra heffing op spullen die buiten de EU worden besteld. Het gaat om €2. Komt bovenop de €3 die eerder werd ingevoerd. Dus de pakketjes uit China worden nog eens €2 duurder.
1: Ja, daar wordt wel bij vermeld dat dit bedrag je niet zelf hoeft te vertalen. Want dat gaat naar de bedrijven. Maar ja, als we even nadenken over hoe bedrijven ook alweer werken. Die zeggen dat ik denk, oké, ieder product €2 duurder, ook klaar.
0: Ja, opgelost.
1: Ja.
0: De EU wil een beetje stimuleren dat er vooral in grote hoeveelheden tegelijk wordt besteld. Dus ja, weet je, een zeecontainer vol met broeken, dat is beter dan één losse broek en een pen en een dit en een zus en een zo.
1: Het is qua duurzaamheid beter, het is qua de mankrachten die er zijn bij alle douane, is dat beter en makkelijk te bewerken. En misschien is het ook wel onderdeel van klimaatdoelen, hè? Hoe minder er wordt verscheept en vervlogen en hoe minder plastic troepje in een land haalt wat je weer moet gaan verwerken. Misschien is het allemaal een beetje ontkrachtiging van het goedkope spullen kopen.
0: Ik vind het eigenlijk wel goed.
1: Ja, het heeft mij enorm de aanlokkelijkheid ontnomen om uit China dingen te bestellen.
0: Ja, maar je hebt ook niet zo. Ja, dan koop je dat en dan is het na een week is het stuk. Of het is toch niet wat je wil. Of ja, koop dan gewoon iets goeds.
1: Daarom. Goedkoop is duurkoop, zeggen ze toch?
0: En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs. Dat blijkt uit het autopsierapport dat nu is vrijgegeven. Het gaat om fentanyl. Maar dat is troep.
1: Ja, er was dus al eerder bekend dat ze inderdaad vanwege een vermoedelijke overdosis was overleden. En uit het rapport is nu gebleken dat er dus met name ook fentanyl in haar bloed zit naast andere medicijnen die ze zou hebben voorgeschreven gekregen. Of in ieder geval zou gebruiken. En fentanyl is een opiaat. En het is een hele sterke. Dus het is heel lastig om daar goed in te doseren. Nou, als je bijvoorbeeld een bepaalde verslaving hebt, met name een opiaten, dan is de kans dat je er een overdosis aan neemt vrij groot. En het is haar waarschijnlijk ook overkomen. En het gebeurt helaas heel vaak dat van alle overdoses doden, dat merendeel daarvan in Amerika komt door opiaten.
0: Stroep.
1: Zo ook aan deze Hayden Panettiere, die je misschien kent van de serie Heroes. Of misschien van een recentere show van een van de grote streamers.
0: Ja, Nashville heeft ze nog ook ingespeeld.
1: Ja. Dus,
0: en een 25-jarige Amerikaanse vrouw heeft een klacht ingediend tegen United Airlines.
1: Zo, en terecht ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, er zijn ook mensen die dit wel opwindend vinden, denk ik. Ze moesten tijdens een vlucht naast een masturberende man zitten.
1: Ja, dan vind ik. Mag hij dat wel leuk vinden, maar dat is niet hoe het werkt.
0: De vrouw zegt dat de passagier zichzelf begon te bevredigen terwijl hij haar aanstaarde. Zo, maar dat is ongemakkelijk.
1: Het is een vluchtje van korter dan een uur. Want het ging zeg maar lokaal ergens in de staat New York en New Jersey in de buurt. Een kort vluchtje. En de vrouw zei het tegen het personeel. En het personeel zei, oh ja, nee, dan mag je ergens anders komen zitten. Maar vlak voor de landing moest ze toch eigenlijk weer terug. Nou, mevrouw heeft er natuurlijk helemaal geen behoefte aan. En vervolgens, aan het einde van de vlucht, die vent mag gewoon weglopen, niks aan de hand, wordt niet aangehouden, geen politie, geen niks. Dus zij heeft de klacht bij de luchtvaartmaatschappij ingediend. Maar ook bij de FBI, want dit is gewoon echt extreem overschrijdend gedrag.
0: Ja, wat moet de FBI daarmee dan?
1: Ja, ik weet niet precies welk orgaan je zou moeten doen voor beelddrukkers in Amerika. Maar blijkbaar is dat de FBI. Of ze heeft het gelijk hoog in de pen geklommen.
0: Over pennen gesproken, honderden uniformen per week worden weggegooid door vergeten balpennen. Ziekenhuizen doen nu een oproep. Wat er dus gebeurt, en dat wist ik niet, is al die dokters en verpleegkundigen die in zo'n ziekenhuis rondlopen, die lopen in zo'n mooie witte jas.
1: Ja.
0: Die nemen ze niet mee naar huis om in hun eigen wasmachine te gooien. Nee, dat wordt allemaal door het ziekenhuis gereinigd. Alleen wat er dus gebeurt, is dan gaat er zo'n wasmachine rondje draaien met 25 van die uniformen erin. Er zit er één balpen in, of een gewone pen, of whatever. Die gaat lekker en dat zorgt ervoor dat het allemaal smurfenuniformen worden.
1: Ja, iedereen heeft denk ik zo'n soort van zo'n lichtblauwe operatieapparaatje aan, lijkt het wel. Of er zitten hele grote vlekken in. Maar per week gaan er dus veel te veel van dit soort jassen.
0: Ja.
1: Moeten dan dus eigenlijk worden weggegooid, omdat het niet meer te reinigen is.
0: Maar ik heb de oplossing. Ik heb de oplossing.
1: Nou.
0: Laat gewoon het personeel hun eigen kleding wassen.
1: Doe even een check voordat je het in de wasmachine doet.
0: Ja, maar
1: of schaf pennen af. Ik kan toch niet schrijven.
0: Dat kan natuurlijk ook. Doe uploaden.
1: Ja.
0: Nee, maar op het moment dat je als bedrijf of als ziekenhuis zegt, joh, controleer je zakken. Maar dat gebeurt toch niet, want het is toch niet van jou. Je bent klaar met je dienst, je gooit je jasje in een of andere waszak en klaar.
1: Ja, nee, maar dat is hetzelfde als van, ja, ik heb een broodje gegeten, dat afval tief ik op de grond. Nee, het is nog steeds onderdeel van, je moet daar nog steeds een beetje verantwoordelijkheid en eigenaarschap
0: over. Ja, maar dat gebeurt dus niet.

0: Nee,
1: en maar dat kunnen we van artsen kunnen we dat wel vragen, denk ik.
0: Ja, blijkbaar niet. Ook het Leids Universitair Medisch Centrum keurt geregeld werkkleding weg. Gooit ze weg vanwege pennenvlekken. Een woordvoerder zegt tegen RTL Nieuws... bij de kledingafgifte hangt de boodschap om spullen vooral uit de zakken te halen. Maar ik weet niet of dat het probleem hiermee kleiner is geworden.
1: Nou, misschien nog niet. En anders donkerblauwe jassies voor alle de artsen in het LUMC.
0: En anders maken we er een kunstproject van, dat kan natuurlijk ook.
1: Oh ja.
0: Het kraanwater van ruim een derde van de Nederlandse bevolking bevat meer PFAS dan de advieswaarde van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Leiden staat op plek 7 van Nederland.
1: Ja, een van onze gemeentes in de top 10. Maar dit is nou precies weer zo'n top 10 waar je dan niet in wil staan. Maar we staan er wel. Leiden staat op de 7e plek.
0: Ik probeerde even te kijken voor mijn eigen postcode. En dat moet je dan via de website van Greenpeace doen. Want die hebben dat soort van uitgezocht. Maar dan moet je dus eerst... dan denk je, vul je postcode in en dan zie je het resultaat. Nee, je moet ook je e-mailadres opgeven. En je moet verifiëren. En je geeft je dan ook op voor een nieuwsbrief. En ze mogen je bellen om dingen te vragen over Greenpeace.
1: Ja, het is natuurlijk een van de grootste goede doelen ter wereld. Die probeert zoveel mogelijk gratis informatie te verzamelen over iedereen. Maar ja, ik bedank het dan ook vriendelijk voor. Ik geloof wel dat het op 7e plek dat het al pittig genoeg is hier.
0: Dat klopt. Meer nieuws uit je eigen buurt vind je op onze website centraalplus.nl. Bijvoorbeeld ontmoet de hulpdiensten tijdens de Veiligheidsdag in Leiden-Dorp. De EAE-studio viert het 25-jarig jubileum tijdens de kunstroute Leiden. En een plaquette voor Indonesische verzetstrijder onthuld in Leiden. Dat en nog heel veel meer op onze website centraalplus.nl. En zo gaan we het hebben over Centraal Plus, de burgemeester. We hebben burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar geïnterviewd. Het gaat onder meer over die duinbrand van de zomer. Weet je dat nog?
1: Zeker. En we blikken nog een stukje vooruit op Rudo, wat vanavond online gaat komen. En natuurlijk ook op televisie te zien zal zijn. En we gaan ook nog even een keertje terug naar Wassenaar. Dan gaan we met Robert hebben over wat er in de raad is gebeurd.
0: Nou, deze show zit weer rammetje vol. Het is de ochtendshow. Zometeen Douwe Bob en Sera. Eerst David Guetta en Sam Martin. Dit is Dangerous.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Double Bob en Sera Kroet. Have been naast en daarvoor nog David Guetta en Sam Martin met Dangerous. Dit is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En weer een nieuwe aflevering van Centraal Plus, de burgemeester. En deze week is dat burgemeester Leendert de Lange van de gemeente Wassenaar. En daar werden een aantal onderwerpen besproken. Bijvoorbeeld over Raadhuis De Pauw, het gemeentehuis. Was tijdens Open Monumentendag open voor het publiek. En dat is wel bijzonder, omdat het raadhuis momenteel klaargemaakt wordt voor restauratie. Met de burgemeester Leendert de Lange.
1: En mensen konden zien hoe een leeg pauw er op dit moment uitziet. Het wordt voorbereid voor de renovatie die binnenkort gaat plaatsvinden. En dat hoorde ik ook wel terug van mensen die toch ook wel schrokken van jeetje, nou, het wordt wel helder dat het heel erg nodig is. Maar een gebouw zonder mensen en spullen is toch ook maar een beetje een zielloos gebouw. Maar het was open en dat is ook het idee de komende jaren ook tijdens de renovatie mensen te laten zien van wat er gebeurt. En dat ook een onderdeel te laten zijn van Open Monumentendag.
2: Nou, dan moeten ze nog beginnen in de pauw, maar wanneer is het klaar?
1: Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe snel dingen lopen. Maar het idee is toch echt wel dat in 2029 we weer naar de pauw toe kunnen. Maar het is. En er is best veel gebeurd in de afgelopen maanden. Het verhuizen, asbestverwijdering. Maar het klopt, de aannemer moet nu gaan beginnen. En hopelijk gaat dat heel voorspoedig en goed. Want ja, het is natuurlijk weer prachtig als we dit schitterende monument ook weer als raadhuis in volle ere kunnen herstellen.
0: Er werd nog meer besproken in de uitzending. Bijvoorbeeld Prinsjesdag, want vorige week was het Prinsjesdag. En de gemeente Wassenaar heeft dan een bijzondere traditie. Hou je vast.
3: Goed zo, Rabin.
0: Burgemeester Leendert de Lange legt uit wat die traditie precies is.
1: Ja, dan neem ik het college altijd graag mee. We hebben natuurlijk weer nu een nieuw college sinds een aantal maanden naar Den Haag. Daar vergaderen we aan het Lange Verhout. Op een plek waarbij je heel mooi uitkijkt over alle voorbereidingen die er komen. Dus dan zie je de mensen in klederdracht binnenkomen. Schoolklassen. Maar natuurlijk ook al het militaire ceremonieel. En daar hebben we een collegevergadering gehouden om vervolgens daarna op uitnodiging van de gemeente Den Haag in de Kloosterkerk de rijtour en de troonrede te kunnen horen. En ja, dat was wel heel mooi, want dat is een mooie ontmoeting tussen al die nieuwe colleges die allemaal zijn gevormd. En die dag was Wassenaar vertegenwoordigd in Politiek Den Haag.
0: Kijk, Wassenaar dus in Den Haag in het centrum van de macht.
3: Oh, prachtig.
0: Dat is gewoon lekker borrelen, denk ik. Maar vraag me dan af, gaan ze dan carpoolen? Als we met z'n allen, al die wethouders en de burgemeester.
3: Ik hoop gewoon taxis.
0: Want dan taxis
3: kun je
0: ook.
3: Ja, dan kun je tenminste nog een borreltje drinken.
0: Ja, maar dan pak je toch één taxi? Of misschien pak je wel een Uber. Dat burgemeester Leendert de Lange zo voor het gemeentehuis staat. Zo even een Ubertje bestellen.
3: Zo'n lange limo.
0: Een limo, ja. Of misschien wel op de fiets.
3: Ja, dat zou nog wel het beste zijn. Ook al is dat officieel volgens mij ook niet toegestaan.
0: Waarom niet?
3: Openbaar dronkenschap. Volgens mij
0: je gaat er vanuit dat. Ja, maar Prinsjesdag is overdag, hè? Is niet 's avonds.
3: Ja, moet jij eens opletten wat je overdag.
0: Jeden verzuif, Gerald.
3: Hier
0: een borreltje gehad.
3: Ingericht in de zaal.
0: Willy! Ik heb te veel sherry op. Het is een ochtendshow hier op Centraal Plus. Je denkt, wat een flauwe onzin weer. Nou, dat is de ochtendshow van Centraal Plus. Fijn dat je hem aan hebt staan. strakjes nieuws en nieuws weer en verkeer uit je eigen buurt natuurlijk. Eerst even wat muziek. Natasha Bedingfield, Pocket Full of Sunshine. En de uitzending Centraal Plus, de burgemeester, kan je online terugzien op onze website.
4: Centraal Plus.
0: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van Renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden over de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarbij op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeentewaarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks en reed er vervolgens achteruit weer af, schrijft de politie op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig net over de grens van Leiden en Wassenaar staande. De bestuurder is in het procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder, meldt de politie. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Eerst nog een beetje mist. Maar voor de rest zijn er nog wolkenvelden verspreid voor de rest van de dag. In de middag en de avond kunnen er ook nog wat kleine buitjes vallen. En de wind is zuidwestelijk zwak tot matig. Maar wel vrij warm wordt het vandaag. 20 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 136 kilometer file in het land. Staan er twee bij ons in de regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hofvliet 3 minuten. En de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaat en Woude en de aansluiting met de A4 8 minuten.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Verkeerd schakelen. Sorry, van hoor. Wolf.
1: Switching gears.
0: Dit is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is, dat is echt al maanden doen dit.
2: Nou, het is toch goed dat het is gelukt.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Fijn dat je naar me aan hebt staan. En het was 1 week en 1 dag geleden Prinsjesdag. Waarbij heel Den Haag natuurlijk weer helemaal ondersteboven stond van alle houten metoten en de miljoenen
2: en hoedjes.
0: En exact 1 week later, dat was gisterochtend, was het miljoenen ontbijt van VNO-NCW regio West. En gisteren hadden we voorzitter Tino Meijn al even in de uitzending. Toen stond het op het punt van beginnen. Maar ja, we zijn er natuurlijk ook even geweest voor een reportage, want we wilden natuurlijk ook even wat meer mensen spreken. Ondernemers, bestuurders en andere regionale professionals kwamen bijeen in Corpus gisteren voor het Rijnlands miljoenenontbijt. Tino Meijn hoor je, hij is van VNO-NCW. Wordt ook minister Thierry Aartsen en 2 ondernemers.
3: Miljoenenontbijt is eigenlijk dat we samen met ondernemers en met overheden en met onderwijsinstellingen terugkijken op wat wil het kabinet eigenlijk, wat staat er in de miljoenennota en wat betekent dat allemaal voor ons.
4: We hebben ongekend veel welvaart in Nederland, maar iedere euro die we in Nederland uitgeven, die moet ook eerst verdiend worden. En dat zijn de ondernemers die daarvoor zorgen. Die zorgen voor economische groei. En daarvoor is het belangrijk om ook vandaag ook hier te zijn om met ondernemers te spreken over de toekomst van Nederland. We moeten echt zorgen voor economische groei. Als je gaat kijken naar alles wat er in de wereld gebeurt, de spanning rondom China, rondom het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Rusland. We zien iedere keer als er een klap komt, dat dat rechtstreeks in Nederland komt, bijvoorbeeld in de benzineprijs of de energiekosten. Dus dat betekent dat we veel onafhankelijker moeten worden van dat soort landen. Dat betekent dat we dat moeten doen op het gebied van veiligheid, defensie, maar natuurlijk ook gewoon met onze economie. We moeten veel meer op eigen benen kunnen staan en niet meer afhankelijk zijn van andere landen.
5: Als ik de bedragen zie die beschikbaar zijn voor economie en ik zet het af tegen, nou zeg maar eventjes alle andere bedragen in direct, dan denk ik dat we er heel bekijkt van afkomen. Dat we vooral bezig zijn om geld wat vroeger is verdiend uit te geven en niet na te denken over hoe we eigenlijk in de toekomst ons geld gaan verdienen. Dat vind ik echt heel erg jammer en ook wel een beetje zorgwekkend.
6: Ja, ik vond het leuk, zeg maar, de prettige minister ook. Enerzijds wel aangeven natuurlijk waar de kritische kanten liggen. Welke dingen moeten we allemaal worden opgelost. Maar ik werd er wel positief van. Ik zag wel een heldere stip aan de horizon. En de route ernaartoe. Variabel natuurlijk. Ja, ik denk een goede nabeschouwing.
3: Nou, het doel van vandaag is eigenlijk een paar accenten te leggen. En een van die accenten is bijvoorbeeld dat we meer vertrouwen nodig hebben in elkaar. Dat is ook wel de boodschap van vandaag. Laten we elkaar weer weten te vinden. Ook als ondernemers, maar ook als overheden. En laten we samen kijken hoe we kunnen optrekken om ook deze regio, hier rondom het Leidse, beter en mooier kunnen maken.
0: Dat was het miljoenenontbijt gisteren in Leiden. Of Oesgeest officieel bij Corpus.
2: Nou, toch nog een beetje een saamhorige kumbaya. Laten we elkaar toch weer vinden.
0: Zullen wij nog even de stand van de Nederlandse economie uitgebreid bespreken?
2: Nee, dat kan ik niet.
0: Jawel.
2: Het gaat best.
0: Is dat heb ik dan correct?
2: De benzine is heel duur. Ja, minder rijden. Gefixt.
0: Zo makkelijk, overal een oplossing.
2: ik denk dat die alleen voor mij werkt, dat is het nadeel.
0: Ja. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. We gaan zo even naar het programma Rudo toe. Want vanavond vanaf 6 uur een nieuwe aflevering. En Rudo is nog 1 keer bij de vriendenfeesten bij Unity NL on Tour. Hij is daar niet weg te slaan, joh.
2: Nee, maar dat kan ik me ook voorstellen. Vorige week was zo'n leuk item wat hij had.
0: Ja, en hij heeft dus nu gesproken met een politica. En met de organisatie.
2: Oh, geweldig.
0: Maar dat hoor je dus zo meteen. Eerst Bakermat en Rani, dit is I Love Life.
7: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: Dit is de ochtendshow op Centraal Plus. En in de nieuwste aflevering van Rudo van vanavond neemt Rudo je nog één keer mee naar Unity NL on tour bij de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Hier kwam hij Sarah van Roenburg tegen van Pro Leiderdorp, die ook een druk weekend had.
1: Nou, jij bent ook overal maar bij.
2: Ja, maar dit is toch fantastisch. Dit is uiteindelijk de leukste middag.
1: Ja, de zondagmiddag met de Nederlandstalige muziek.
2: Nou ja, er zijn heel veel covers, heel veel Duitse nummers die ik heel leuk vind.
1: Wat heb jij met Duits dan?
2: Carnaval, of kan ik dat beter niet verklappen?
1: Ja, nee, dat mag wel, ja.
2: Dat ik dat ook nog leuk vind.
1: Hey, en nou ja, vrijdag heb je meegedaan met de pubquiz, denk
2: ik. Klopt.
1: Hoeveelste ben je geworden?
2: Ja, daar doen we geen uitspraken over. Pro is, ik zat in een andere
1: team. Ik heb het gezien, jullie zijn derde geworden.
2: Pro is derde geworden,
1: dat
2: ja.
1: Zag ik op Instagram.
2: Ja, dus hey, gisteren
1: stonden jullie op de jaarmarkt.
2: Ook.
1: Hey, leuke gesprekken gehad?
2: Ja, heel leuk. Ja, heel veel mensen zijn heel tevreden over Leiderdorp. Dus dat is ook heel leuk om
1: wat
2: te horen.
1: Beter?
2: Wat kan beter? Het verkeer. En dat het fleuriger is. Mensen willen meer bloemen.
1: Oh,
2: grappig hè. Maar
1: we hebben best wel veel bloemen toch?
2: Ja, nou ja, op de Laan van Berendrecht bijvoorbeeld. Dan zeggen ze, waarom hangen hier geen plantenbakken?
1: Oh ja, wat je ook in Leiden bloemen. Ziet, gewoon aan die lantaarnpalen bijvoorbeeld. Ja. Maar, nou, ben jij raadslid? Hoe neem je dat dan mee? Hoe ga je dat dan regelen dat dat kan?
2: Nou, het college moet het doen, maar ik kan daar vragen over stellen. En ik heb dat ook wel eerder gedaan, dus ik dacht, nou, gaan we weer opnieuw doen.
1: Ik weet nog, van een paar jaar geleden was er een VVD-wethouder, Willem Joosten.
2: Ja.
1: Die heeft toen allemaal zaadjes geplant in de bermen, waardoor er in de bermen wel bloemen staan, toch?
2: Ja, daar ben ik ook wel voor. Ja, kijk, en we hebben daar allemaal plannen voor aangenomen, hoor. Dat het ook wel weer wat wordt, maar echt fleurig, nou, dat daar maak ja, ik nog
1: met
2: wel.
1: Wie ben je hier vandaag?
2: Ik ben met de buurtvrouwen.
1: Gezellig. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: De buurtvrouwen.
3: En ze is nog met een deel van de stem. De andere helft ligt nog in het veld.
0: Nee. Ik heb het vorige week gezien bij de gemeenteraadsvergadering. En dat was gewoon prima.
3: Het was helemaal botersmooth.
0: Botersmooth.
3: Oké. Okay.
0: Sarah van Roenburg van Pro in het programma Rudo. En Rudo sprak ook nog even met organisator Herbert Zilverentand. Die was heel trots op het weekend van de Vriendenfeest.
4: Ja, het is weer een fantastisch feest.
1: Ja,
4: en heel mooi. Moet je kijken. Lachende mensen, dansende mensen, zwaaiende mensen, zingende mensen.
1: Nou, met natuurlijk aan het begin van het weekend de pubquiz.
4: Ja, dat was fantastisch.
1: Het brommerskieken. Dat is iets wat je ook al jaren doet. Gaat dat nou elk jaar terugkomen? Of gaan jullie nog even kijken naar een andere invulling bijvoorbeeld?
4: Nee, zeker die pubquiz, dat is gewoon een vast item. Dat is binnen een paar weken vol. He, mensen die daar al jaren aan meedoen. En dat brommers kijken, ja, dat wordt ook steeds beter. Joh. De mensen komen echt met hun opgepoetste brommer deze kant op. Ja, fantastisch.
1: Maar hoeveelste jaar doen jullie dit nou?
4: Ja, dat bedacht ik mezelf ook laatst. Ik denk 12 jaar geleden dat we begonnen.
1: Hoe oud ben je nu?
4: Ik ben 61.
1: Ja, dus toen jij begon was je 49?
4: Ja.
1: Hoe lang ga je dit nog volhouden?
4: Ik betere knieën. Ja.
1: En merk je dat op een gegeven moment de vrienden worden ook wat oudere vrienden?
4: Ja. Ik ben nu 33 jaar actief bij de Vrienden van het Oude Dorp. En ik merk wel dat mijn het gewrichtenstelsel dat gaat wat.
1: Maar ik zie daar bijvoorbeeld al een van jouw zoons staan.
4: Ja.
1: Wordt daar thuis dan wel eens over gesproken bij de vrienden en de andere vrienden ook?
4: Ja,
1: jongens.
4: Zeker voor vrijwilligerswerk, dit soort dingen, dan doen ze mee. Maar echt het organiseren, dat is nog een stap te ver voor.
1: Dus jij moet gewoon nog jaren door, dat is de conclusie.
4: Ik moet nog wel jaren door, ja, we zien
1: het
4: wel.
1: Wil je ook nog wel, toch?
4: Ik ben voor, ja, ik doe dit heel graag.
0: Arme Herbert moet nog jarenlang de vriendenfeesten organiseren in het centrum van Leiderdorp.
3: Ja, dat blijft toch zo'n gegeven van verenigingen of dingen die dan opgebouwd zijn, bedrijven. Die dan, waarvan de kinderen dan zeggen van ja, hey, leuk dat wij een kaasbedrijf hebben, maar ik wil gewoon acht worden.
0: Waarom praten allemaal zoals in mastermovies bij jou? Ken je dat nog?
3: Zeker. Ja, ah, goede mimiek. Het is alsof ik in de spiegel kijk. Ja, nee, dat hebben we heel mijn 12e, 13e levensjaar gequote.
0: Iedereen onder de 30 heeft geen idee eraan in.
3: Nee, sorry, mijn excuses. Nee,
0: mastermovies was een soort AI-filmpjes alleen dan wel grappig. En nog niet met AI, daar zat handenarbeid
3: nou,
0: in.
3: Hele banale puberhumor die toen wij banale pubers waren super grappig was.
0: Ik heb er echt helemaal ondersteboven van gelegen. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus met straks het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse Radio, namelijk de 1 seconde ronde. Je gaat straks 1 seconde van een liedje horen. En even na 8 uur hoor je de hele track, maar we gaan er zo meteen dus iets eerder 1 seconde draaien, zodat jij de tijd hebt om even te bedenken welke titel en artiest erbij hoort. Dat kan je dan op de e-mail zetten naar ons. Heel ouderwets. We hebben nog geen TikTok-account, misschien komt dat nog. Maar dat komt dan hier binnen. En dan kijken we even hoeveel goede antwoorden er zijn. Dan kiezen we een winnaar uit. Als er een winnend antwoord binnenkomt natuurlijk. Maar sowieso krijg je het antwoord even na 8 uur te horen.
3: Nee, ik vind dat we een huispagina moeten maken voor de omroep.
0: Nou, ik heb dus, ik heb dus gisteren mijn eigen huispagina weer gemaakt.
3: Ja, maar ben je binnen? Want je moest nog in de
0: ronde. Ja, ik ben binnen. Je kan me toevoegen. Mark Honink. Op Hives.
3: Wat leuk. Ja, we zijn echt weer even terug in 2005.
0: Hier moeten we het... we gaan een keertje een programma maken. Helemaal in 2005-stijl. Eerst even over tot de orde van de dag. Jermaine Stewart terug naar de jaren 80. Dus dat is ook niet helemaal bij de dag. Maar wel een lekker plaatje. Dit is Get Lucky.
5: Dit is Centraal Plus. Ook via

0: Get Lucky van Jermaine Stewart. Een klein beetje gay op de radio, want dat hoor je ook niet altijd vaak.
1: Nou, niet?
0: Nee. Niet per se altijd van uitgesproken gay artiesten.
1: Nee, oké.
0: En in weken waar duidelijk wordt dat dus de emancipatie omlaag gaat, wil ik dat eventjes een keertje labelen bij een artiest.
1: Ja, oké, dat is waar. Ik zit even te kijken in de playlist van dit uur, maar dat valt eigenlijk nog wel tegen. Nou ja, maakt ook niet uit.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Misschien is dit wel een...
0: Over de geaardheid van deze persoon is heel veel te doen geweest.
1: Oh.
0: De persoon is overleden. Maar wel een van de grootste artiesten ter wereld. en het liedje...
1: Een van de grootste... Oké, okay, ja.
0: Ja, het liedje gaat ook een beetje over... Ja, misschien niet zozeer de uitvoering van seksuele handelingen... maar wel een beetje de voorbode ervan. Of een eufemisme. Luister even mee. Ja, nou die artiest... Als het een van de grootste is, hier hoort dit stemgeluid, dan is het misschien al wel duidelijk. Maar welke track is dat ook alweer? Ik zie Mark nog een beetje heen en weer schommelen.
1: Ik wil hem nog een keer horen.
0: Oh, je zat in je hoofd te dansen. Oké, doe nog een keertje dan. Weet jij precies wie deze artiest is? Nou, dat is dus die persoon. Stuur het nou even op. En ook gelijk met de naam van de track. Van welk nummer hoorde je? Stuur dat beide even op naar ochtendshow@centraalplus.nl. Dan maak jij kans op een leuke goodiebag van onze omroep.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egg licht het advies van de SER toe.
4: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
3: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB over de Leidse regio. Ik ben zo blij. Het is filevrij.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus 6 over 8 op deze woensdag 23 september. Rawin, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb net respect gegeven.
1: Ja,
0: respect.
1: Dat is een Hives ding, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ik heb een profielfoto geüpload en ik ben lid van de Hives groep. Want er zitten nog niet heel veel mensen op.
1: Okay.
0: Ik voel me een beetje early adopter nu.
1: Ja, dan word je toch

0: 92, dus voor mij is dat erg inderdaad. 2008.
1: Ja, zo oud.
0: Ja, joh.
1: Pardon?
0: 1992.
2: Nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Pakketjes vanuit China, die worden een stukje duurder. Er komt weer €2 bovenop, waardoor de totale import... staffel op €5 komt. Eigenlijk om te voorkomen dat er te veel troepen de Europese Unie binnenkomt.
0: Ja, en dat wordt in eerste instantie dan dus niet doorberekend. Maar ja, ik reken er wel op dat dat uiteindelijk wel aan mij doorberekend zou worden. Dus wanneer ik een goedkoop printplaatje wil kopen... om bijvoorbeeld iets tussen een oud scherm en een computer te doen... dan komt daar gewoon €5 bovenop. Ja, en dan is die waarschijnlijk even duur of ietsje goedkoper of ietsje duurder... maar wel heel veel sneller binnen als ik hem bij een Nederlandse website haal.
2: Daarom, nou, dat is de bedoeling, toch?
0: Ja.
2: We gaan het even over de Oekraïners hebben... want de 134.000 Oekraïners in Nederland... die gevlucht zijn natuurlijk vanwege de aanvalsoorlog van Rusland... heeft bijna 62% een baan. Ik vind dat een vrij hoog aantal.
0: Dat is ook wel dan vrij snel, denk ik, of niet?
2: Want
0: we hebben het over
2: vier jaar. Maar wat ze wel is, ze doen vaak wel werk onder hun niveau en zonder perspectief. Dat is nog wel even iets waar we aan kunnen werken. Maar ik ben blij dat ze in ieder geval aan het werk zijn.
0: Ja, het is wel een bekende soort van aandoening waar mensen dan in één keer aan moeten lijden. Als ze emigreren of als ze vluchteling zijn.
2: Ja.
0: Hoe vaak je wel niet de tropen hoort van iemand die in New York City taxichauffeur is. En dan zegt, in mijn land was ik cardioloog.
2: Ja.
0: Weet je wel, dat hoort er helaas, veel voorkomend iets.
2: Het is natuurlijk ook een beetje de maatschappij die zegt... iedereen die ons land binnenkomt, je moet werken... want ze zitten allemaal aan de bijstand en ze krijgen allemaal gratis geld. Nou, dan ben ik wel blij dat de 62% een baan heeft.
0: Ja, dat is goed.
2: Van de Oekraïners in ieder geval natuurlijk, hè. En in Leiden zit er te veel PFAS in het kraanwater. We staan in een top 10, niet de beste top 10, namelijk de top... Op nummer 7 van de plekken met het meeste PFAS in drinkwater. Maar het RIVM adviseert wel om drinkwater te blijven drinken. Want plastic flessen is nog erger.
0: Ja.
2: Slechter voor het milieu en allemaal dat soort dingen. Er zitten microplastics in en bla bla bla. Dus drink kraanwater of bier.
0: Ja, het is met name volgens mij een oproep waar heel vaak ook al Extinction Rebellion en andere klimaatactivisten zich over hebben uitgesproken.
2: We gaan ze zich vastplakken aan een flesje water? Of?
0: Deze stof is gewoon niet nodig dat het in de wateren belandt.
2: Nee, maar
0: de grote fabrikanten zouden er gewoon niet mee moeten werken en zouden het niet moeten dumpen.
2: Nee, maar vroeger is dat natuurlijk ontzettend veel gebruikt. Het wordt nu al veel minder gebruikt. En bijvoorbeeld op het voormalig vliegveld Valkenburg, net aan de grens met Leiden. Daar hebben ze vroeger, die hadden natuurlijk een brandweer daar voor die vliegtuigen. En die waren met blusschuim aan het oefenen.
0: Ja.
2: Nou, daar zat dus PFAS in. Dus het is allemaal in de grond gezakt. Nou, dat loopt natuurlijk gewoon het grondwater in.
0: Ja.
2: Ja. Wat wil je eraan doen?
0: Het is niet altijd even expres geweest. Maar het is nu maar heel goed duidelijk dat het niet de bedoeling is. Dus laten we dan in ieder geval stoppen met het produceren en vervuilen.
2: Blijft
0: erin zitten. Dan kunnen we in ieder geval ergens beginnen. Anders blijf je dweilen met de kraan open.
2: Ja, letterlijk.
0: Even kraan dicht.
2: Ja, kraan dicht. En wie zaterdag over de Laan van Berendrecht in Leiden-Dorp loopt... kan zomaar oog in oog komen te staan met bijvoorbeeld een brandweerman... politieman, een boa of een ambulancehulpverlener. De gemeente organiseert namelijk een veiligheidsdag van 10 tot 1...
0: oog in oog komen te staan. Het klonk alsof het heel eng ging zijn.
2: Nou, een hele grote brandweerman.
0: Ja, dat zou ik niet eng vinden. Ik zou misschien heel veilig voelen en om een knuffel vragen.
2: Nou, ga dat doen. Ja. Maar de veiligheidsdag, inwoners kunnen er kennis maken met mensen die in actie komen wanneer er iets gebeurt. Maar ook met het materieel waar ze mee werken. Je kan een kijkje nemen bij de voertuigen en deelnemen aan een escape room van de brandweer. Dus dan word je een escape room gedaan, steek je het in de fik... en dan moet je ervoor snel... Nee.
0: En doe vooral gewoon even lief als je daar bent. Want wij zijn een van de top 10 landen ook weer... waar met haat tegen en geweld tegen hulpverleners. Dus als je op zo'n dag daar dan bent... geef iedereen een keer een hand, een knikje, een knuffel... whatever die mensen ook willen van je. Maar geef wat liefde in plaats van haat.
2: Meer informatie over de Veiligheidsdag in Leiden-Dorp... op onze website centraalplus.nl. En het is dus aanstaande zaterdag tussen 10 en 1. Wij moeten de 1 seconde ronde nog even oplossen.
0: Ja.
2: 1 seconde van de track. Welke is dit? Het stemgeluid is onmiskenbaar. Hihi, woehoe, hiha.
0: En hij wil rotsen met jou. Oh, dat is niet... Hij wil schommelen met jou. De oplossing is Michael Jackson's Rock.

0: Michael Jackson en Rock With You. Dat is de oplossing van de 1 seconde ronde van vandaag woensdag 23 september. In de studio Robert Beursen. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik moet zeggen, ik heb hem heel vaak fout, maar deze wist ik ook.
0: Door het onmiskenbare stemgeluid.
1: Ja, kan je het geluid nog één keer doen?
0: Hihi.
1: Ja, dat was het. Dat gaf de doorslag.
0: Die is niet zo moeilijk.
1: Raam is een grap over stenen. Die snapte ik pas net. Maar het is natuurlijk vroeg in de ochtend.
0: Ja, Rock With You van Michael Jackson was dat. We gaan het over de politiek in Wassenaar hebben. Gisteren was er weer een gemeenteraadsvergadering. En Robert, jij doet heel veel bij de omroep. Maar je bent ook politiek verslaggever in Wassenaar. Hoe was de vergadering gisteren?
1: Nou, het was de eerste vergadering na het zomerreces en er was wat uit te praten. En dat merkte je ook aan het begin van de vergadering. 7:30 begon het. Om 8:30 begon het eigenlijk pas echt. Het eerste uur is besteed aan eigenlijk het feit dat Henry Hendricks uit Hart voor Wassenaar is gestapt. De partij die hij zelf opgericht heeft, waar de tweede partij van Wassenaar is dat, na de VVD. Waar hij zelf een brief heeft gestuurd van de zomer. Ik stap eruit om plek te maken voor jonge mensen. Nou, er bleek toch wel iets meer aan de hand. En dat moest gisteravond even uitgesproken worden. En het vervelende en het pijnlijke eigenlijk was dat hij er niet zelf over begon. Maar dat de fractievoorzitter voor Forum voor Democratie. Nou, die is sowieso wel gek. Vindt hij helemaal niet erg. Die begon erover dat Pascal van Vliet, de nu nummer 1 van Hart voor Wassenaar, die zou een brief geschreven hebben namens andere vrouwen in de raad, dat ze zich op sommige momenten geïntimideerd voelen door een aantal oudere mannen. En dan heb ik het niet over seksuele intimidatie, maar gewoon dat er zo harde vuist wordt gemaakt en een stem wordt verheven. En zodat ze dus niet hun punt meer durft te maken. Dus dat ze niet vrijheid durft te spreken in de raad.
0: Nou, maar dit is toch ook helemaal niet goed voor het vertrouwen in de politiek?
1: Nee, zeker niet.
2: Agressie, angstculturen is nou niet waar je, als je vrij wil spreken over wat het beste is.
1: Nee, het vervelende was alleen dat er toen stond iemand anders op. En die zei van, oh, maar dan gaat het over die en die en die. Want ik kan me niet voorstellen dat ze daar die en die mee benoemen. Nou ja, die mensen die genoemd werden vonden toen nodig om daar maar weer over op te reageren. Dat ze dat echt niet vonden kunnen. Pascal van Vliet zelf, die heeft het aangehoord en die heeft niet gereageerd. Ik denk dat dat ook de verstandigste strategie was. Ja. En op een gegeven moment was de burgemeester Leenert de Lange, de voorzitter van de raad, het zat. En heeft hij geschorst en heeft hij de fractievoorzitters even streng toegesproken.
2: En in elkaar geslagen.
1: Om vervolgens
0: geïntimideerd.
1: Om vervolgens om 8:30 dus de vergadering weer te heropenen.
0: En toen ging het over de inhoud?
1: Ja, nee, toen werd er gezegd, er verandert niets aan de agenda. We gaan naar agenda punt 2. Want 1 was het vaststellen van de agenda. Nou, op die agenda stond Duindicht niet. En Duindicht, dat is voor mensen die dat niet weten, de rembaan in Wassenaar. Je hebt ook nog Duinzicht, dat is een school in Oeschees. En ook nog Duinrel, dat is een pretpark. Duindicht ging het over dus. Dat die rembaan, die is nogal aan een opknapbeurt toe. En daar hebben ze zelf geen geld voor. Nou, daar speelde van alles. En de vergadering werd geopend met een mededeling van wethouder Laurens van Doeveren. En na afloop ging ik naar hem toe en heb ik hem de volgende vraag gesteld.
3: Vandaag is voor ons een hele fijne dag. Ik ben heel erg blij dat de rechtbank heeft gezegd dat voorkeursrecht er terecht op ligt. Op de juiste gronden. En dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de financiële situatie op de rembaan zelf. En dat ook de mogelijke verkoop aan de gemeente dat niet zou belemmeren als de grond daadwerkelijk in handen zou vallen van de gemeente. Met deze uitspraak houden we regie. Het is een heel mooi groen gebied, 27 hectare, in Wassenaar-Zuid. Een uniek perceel aan grond dat we graag zo goed mogelijk willen houden. En in onze nieuwe omgevingsvisie zullen we straks ook gaan aangeven hoe we met Duindicht omgaan. Maar het doel is om het zo groen en open mogelijk te houden. Zoals het nu ook is, met ruimte voor recreatie en sport. De draf- en rembaan bestaat al meer dan 100 jaar in Wassenaar. De gemeente Wassenaar heeft er nooit van afgewild. We zijn wel tegen grondspeculatie, of dat de grond in verkeerde handen valt, of dat de grond wordt gekocht op basis van aannames voor allemaal nieuwe ontwikkelingen die de gemeenteraad nog niet mee heeft ingestemd. Zolang de rembaan zichzelf kan bedruipen, is dat het uitgangspunt. En het is aan hen om de grond aan te bieden aan de gemeente. En dan gaan we in de gesprek.
0: Ja, jouw vraag was?
1: Nou, mijn vraag aan wethouder Laurens van Doeven, die was er inderdaad afgeknipt. Wat is er nou precies besloten over de rembaan? Nou, en om het even kort samen te vatten, er is dus besloten dat de gemeente, mocht de rembaan ooit verkocht worden, dan moet dat als eerste worden aangeboden aan de gemeente Wassenaar. Dat had de gemeente Wassenaar. De gemeenteraad had dat als voorwaarde gesteld. Nou, de partij die de rembaan beheert, die had al iemand waar ze mee aan het knipogen waren, want die wilde daar wel huizen neer gaan zetten. En nou, toen zijn ze naar de rechter gestapt en de rechter heeft gezegd, nee hoor, dat mag de gemeente gewoon doen. Die mag zeggen, je mag het eerst aan ons aanbieden. Dus dat is de fase waar we nu in verkeren. Het is niet zo dat volgende week de sloophamer door de rembaan gaat. Sowieso niet, want de gemeente heeft altijd geroepen dat ze die juist willen redden. Ja. Dus als er al iets herontwikkeld wordt, dan zal die rembaan sowieso blijven bestaan. Maar wat er gisteren dus besloten is dat dus de gemeente, als het ooit verkocht wordt, als eerste degene is die mag zeggen of ze het wel of niet willen kopen. Ze hoeven het dan dus niet te kopen. Kan het alsnog aan een ander worden verkocht.
0: Maar de gemeente houdt de regie.
1: Juist.
0: Pakt de regie iets dichterbij.
1: Iets heel belangrijks dus voor Wassenaar. Want er zijn toch wel mensen erg gehecht aan dat stukje groen in Wassenaar. En rembaan, de buitenpaarden, rembaan. Ja, binnenpaarden, rembaan heb je niet. Maar er zijn hier in ieder geval nog maar heel weinig in Nederland. Dus dat is echt iets heel bijzonders. En dat willen ze heel graag bewaren.
2: En ik vertrouw er ook op, Robert, dat jij nog even een goede vinger aan de pols had, zoals altijd in Wassenaar. Over wat er nou met die vermeende agressie en intimidatie aan de hand
1: is. Nou, daar gaan we zeker nog dieper op in. En dus was een teaser voor morgen. Er is een partij en die wil graag een app waarbij je kan bijhouden hoeveel afval je hebt. En dat werd unaniem gesteund. Morgen meer.

0: Sharon en Sing tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. We gaan richting het nieuws van 8:30. Maar niet voordat we zometeen muziek hebben gedraaid van Fleming en Meteor met Niet Nodig. Maar eerst de acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Dat was in het nieuws. En wij zijn even naar onze eigen Lorenzo van Beek gegaan. Organisator van de Pride Leiden. En die had deze reactie.
1: Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Ik organiseer natuurlijk de Pride in Leiden, juist voor de zichtbaarheid en acceptatie. En als je dan leest dat een paar jaar geleden 80% van de meisjes het nog oké vond om over seksualiteit te praten. En dat ze dus niet erg vonden dat je bijvoorbeeld homo of lesbisch bent. Is dat nu gezakt naar 50%. En bij de jongens, wat sowieso al niet heel makkelijk was om over seksualiteit te praten, was dat maar 40% een aantal jaar geleden. Maar het is nu nog maar bijna 20. Nou, ik vind dat echt heel schokkend.
2: Waardoor komt deze kelder in, denk je?
1: Een van de dingen die niet meehelpt is social media. Er zijn een aantal influencers die heel sterke meningen hebben over heel rechtse gedachtegoeden. Waarbij vooral jonge meisjes en daarmee ook trouwens de jongens complete andere beelden krijgen over hoe je als man en vrouw met elkaar om moet gaan. Het tweede is dat er op scholen, zoals bijvoorbeeld met het boek Lentekriebels, dat wordt op lagere scholen gegeven. En die kunnen docenten gebruiken om seksuele voorlichting uit te leggen aan jonge kinderen. Daar is heel veel, ook uit de rechtse hoek, negatieve reactie op geweest. Waardoor scholen bang zijn geworden door druk van ouders om dat boek te gaan gebruiken. Waardoor dus dat hele seksuele ontwikkelingsgebeuren uit die school is gehaald. En uit de opvoeding van die kinderen. En dat moet je eigenlijk thuis doen. Maar als het thuis niet gedaan wordt, dan moet het dus op school. En die school die durft dat dus niet meer. In verband met dat boek, wat dus nu onder vuur ligt. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die heel onhandig zijn. En de tendens van tegenwoordig is, ja, dat je er blijkbaar steeds minder over kan praten. En dat is dus heel tegenstrijdig. Ik organiseer de Pride. Dat dan gezegd wordt, het wordt je allemaal maar in je gezicht geduwd. En als je dan deze cijfers leest, dan begrijp ik dat helemaal niet. Want het wordt niet door je gezicht geduwd. Sterker nog, het gaat de andere kant op. Dus het is heel belangrijk dat jonge kinderen leren en weten dat ze zichzelf mogen zijn.
0: Lorenzo van Beek met denk ik inderdaad dat je jezelf mag zijn. Dat dat de belangrijkste boodschap is die ook in dit verhaal zat.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk zorgwekkend dat er voor kinderen dus al bepaald wordt wat zij moeten gaan vinden. In die trant dat je dus geen keuze hebt. Er is maar alleen, het is allemaal van tevoren besloten. Je bent een jongetje, dus je valt op meisjes.
0: Oh zo, ja, nee.
3: Klaar.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Nou, dat is, ik dacht dat we daar een beetje voorbij waren. Dat we wisten dat het niet allemaal 100% voor iedereen zo werkt. En als dat voor jou zo werkt, echt top. Veel plezier ermee en ik hoop dat je het heel makkelijk hebt. Maar weet ook dat het niet voor iedereen zo werkt.
0: Doe eens gewoon lief.
3: Ja.
0: Voor elkaar. Fleming en Meteor, niet nodig nu.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden op de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarbij op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeten waarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks. Hij reed er vervolgens achteruit weer vanaf, schrijft de politie op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig net over de grens van Leiden en Wassenaar staande. De bestuurder is een procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder, meldt de politie. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan het weer. In de vroegte nog plaatselijk wat mist. Maar voor de rest zijn er eigenlijk alleen maar wolkenvelden te vinden. In de middag en het eind van de avond, dus eigenlijk rond zonsondergang. Wat alweer heel erg vroeg is. Dat is iets na 7:30 vandaag.
3: Echt?
2: Ja, heel vroeg. Is er nog kans op wat regen, maar overdag is het lekker droog. De wind is zuidwestelijk en zwak tot matig. Maar het wordt wel een graadje of 20 in onze regio.
1: 220 kilometer file in het land, 0 in de Leidse regio.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
0: Nu... Meer muziek voor jou.

0: Ja, geloof het of niet. Maar ik werd dus wakker met deze track in mijn hoofd vanochtend.
1: Oh.
0: Kingdom of Fears van Cameron Whitcomb.
1: Daarvoor Katy Perry en Wide Awake. Werd niet wakker met die plaats, maar is wel lekker om een keer te horen. Nieuws uit Leiden, want bij boksschool Box Leiden op het Hoge Rijndijk heeft vannacht opnieuw een explosie plaatsgevonden. Het is de tweede explosie in een maand tijd. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd, maar mogelijk is er zwaar vuurwerk tegen de gevel van het pand aangegooid, meldt het Leids Dagblad. Op de grond zijn ook vuurwerkresten aangetroffen. Bewoners van de bovengelegen woningen moesten uit voorzorg tijdelijk hun huizen uit. Een fiets die voor de sportschool geparkeerd stond raakte beschadigd. Hoeveel schade er precies is, is niet helemaal bekend. Meer dan 2 weken geleden gebeurde er iets soortgelijks bij de boksschool. Er was ook een explosie en werd de stoep beklad met de tekst Deadline and War. Burgemeester Peter Heikoop besloot daarop de boksschool voor 2 weken te sluiten. Nou ja, de eigenaren van de boksschool die tasten in het duister waarom er een explosief afgaat bij hun boksschool. En vannacht was het dus weer raak. Meer info binnenkort op onze website. En dat is natuurlijk centraalplus.nl en via de app.
0: Ik vind wel een beetje eigenaardig hoor, dat een eigenaar dan helemaal geen idee heeft. Die heeft toch vast wel eens een keertje ergens... Of misschien komen er niet zo vaak. Dat kan natuurlijk ook. Dat als je als eigenaar gewoon niet zo vaak in je zaak komt. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar het is spannend. Ik ben benieuwd wat erachter zit allemaal.
2: Centraal plus Mark. Plus Rabin. Is lekker wakker.

0: Maroon 5 en Never Gonna Leave This Bed. Nou, daar dacht ik vanmorgen ook zo over. Is helaas niet gelukt, want om 6 uur ging de wekker weer. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus met... Ja, Sinterklaas, want die heeft je hulp nodig. Sinterklaas, wanneer Sinterklaas in Leiderdorp aankomt, is er heel veel werk aan de winkel. Pieten draaien al overuren en het zou zomaar kunnen dat niet alles op tijd af is om bijvoorbeeld cadeautjes bij de brave kindjes te krijgen op pakjesavond. Nou, ik vertrouw er wel op dat het goed komt, zoals altijd, maar laten we wel allemaal ons steentje bijdragen. Op 14 november komt de Sint aan in Leiderdorp. Annemiek de Groot, jij hebt een kort lijntje met Sinterklaas, hè? Goedemorgen.
1: Ja, klopt. Wij hebben... Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen.
1: We bellen regelmatig van hoe het is in Spanje en hoe het met de boot gaat straks, of alles wel in orde komt. Maar Sint wordt wat ouder inmiddels, dat weten jullie ook. Dus hij heeft af en toe wel eens, belt hij me van, ja, ik zie het niet zo helemaal mee zitten. Heb je wat hulp voor mij?
0: Ja.
1: Hij stuurt altijd wel wat pieten vooruit om nu al te kijken wat de lijstjes straks gaan worden.
0: Ja.
1: Alleen die pieten die vinden het zo leuk in Nederland. En die zeggen van ja, nou tegen die tijd. Dus wij doen eigenlijk een oproep aan die pieten. Kom ook naar die Sint in toch.
0: Ja.
1: Straks komt de Sint even lekker weer helpen. Op 14 november bij de boot, bij de kindertjes, bij de optocht. En dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Ja,
0: en alle pieten kunnen meedoen, hè?
1: Alle pieten, vanaf 14 jaar.
0: Kijk, nee, belangrijk. Ja, nee, dat is goed om te weten. Die intocht is natuurlijk het moment dat Sinterklaas Leiderdorp binnenkomt. Ja. Maar dat is in Leiderdorp best bijzonder, hè? Want hij neemt ook kinderen mee.
1: Hoe bedoel je?
0: De boot komt altijd aan, maar er zitten ook kindjes op.
1: Nee, er is...
0: Dat en wordt een stop.
1: Er gaan altijd kinderen van een bepaalde school. Dit wordt gerouleerd elk jaar. Gaan er 100 tot 120 kinderen mee op de boot. En die mogen dat feest helemaal meemaken. Dat is gewoon geweldig.
0: Dat is
1: geweldig.
0: Toch fantastisch?
1: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Dat is, bijna, dat is echt uniek. Want Sinterklaas doet dat eigenlijk bijna nergens anders, voor zover ik weet.
1: Niet
0: dat
1: ik weet.
0: Zij is Leiderdorp wel heel uniek in. Ja. En dan komt Sinterklaas natuurlijk aan met... Hopelijk zoveel mogelijk pieten. Nou, we gaan zo wel even noemen waar alle pieten zich even kunnen aanmelden.
1: Ja.
0: Want even niet iedereen heeft het nummer van Sinterklaas. Dus dat kan even via jou, dus dat is wel makkelijk. En dan komt die boot uiteindelijk aan. Hè, en dan de burgemeester staat daar. En alle kinderen van Leiderdorp.
1: En alle kinderen van Leiderdorp zijn uitgenodigd om de Sint daar te ontvangen dan. En dan wordt er muziek gemaakt. Er wordt even gesproken natuurlijk met de Sint van hoe die de reis heeft doormaakt. Want... Het kan wel eens heel stormig zijn.
0: Het gaat nooit vlekkeloos natuurlijk.
1: Nee, er is altijd wel wat. Er zijn natuurlijk heel veel paniekpieten ook. Die altijd denken van, gaat het allemaal wel goed? Ja. Waar zijn de cadeautjes? Enzovoort. En dan gaat Sint alle kindjes een handje geven. En dat duurt altijd even. En dan gaat hij toch door heel Leiderdorp heen maken.
0: Ja, langs de winkelcentra onder andere.
1: Ja.
0: En maar als Sinterklaas allemaal handjes aan het geven is... Ja, die pieten moeten natuurlijk van alles uitdelen.
1: Nou ja, daarom. Dus daar we hebben lekker de pepernoten, kruidnootjes om uit te delen. Mandarijntjes, van alles en nog wat. En daar hebben we natuurlijk heel veel pieten gewoon voor nodig.
0: Ja.
1: En een beetje gezellig te maken.
0: Ja.
1: En het allemaal in goede banen te leiden.
2: Ik vind het ook wel weer een beetje stiekem hoor. Want dat dan die vroeg vooruitgestuurde pieten... En dan, ik kan niet. Ik heb pianoles. De snor gaan drukken wanneer het even druk wordt.
1: Ja, dat vind ik ook niet
2: dat
1: zo
2: gaan
1: fijn.
2: Dat gaan we niet doen, jongens.
1: Nee. Dus aanmelden, dat is heel belangrijk.
0: Kijk, en waar moeten de pieten zich aanmelden dan?
1: Ik heb een e-mailadres. En dat is intocht.sint.leiderdorp@gmail.com.
0: Kijk, een helder verhaal.
1: Ja.
0: Oproep aan alle pieten, meld je aan. Komt 14 november Sinterklaas aan en die heeft alle handjes nodig.
1: Ik hoop het,
2: dan kun je een beetje goed woordje voor ze doen, toch? Want anders moeten ze zelf op het matje geroepen worden bij de Sint. Dan durven ze zelf misschien niet te bellen.
1: Nee,
2: dus doe jij even voor ze.
1: Ja, als ze zich aanmelden, dan is het gelijk helemaal goed. Krijgen ze een leuk cadeautje enzovoort. Komt helemaal in orde.
0: Kijk, ben jij nog een beetje lief geweest, Annemiek?
1: Hartstikke. Doe niet anders.
0: Annemiek de Grote, dankjewel. En 14 november, daar komt Sinterklaas aan. En daar zijn alle handjes voor nodig. Dus meld je aan. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: One Republic met de Runaway. En daarvoor nog Stella Lefty met Boston tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. In de studio is Rudo. Rudo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Over een halve minuut begint ongeveer jouw programma. Nou ja, iets langer. Maar alles goed?
1: Wat? Ja, zeker. Met jou. Ik denk, waar gaat dit heen? Ik heb wat voorbereid. Echt in de laatste seconde voordat ik mocht aanschuiven.
0: Ja, je hebt 15 seconden ongeveer.
1: Ja, ik heb even een 1 seconde voor Rabin. Want ik ga zo meteen een track draaien ergens in het programma. Maar kan jij heel snel een seconde laten horen? En ben ik benieuwd of Rabin weet wat het is.
0: Dat is wel heel kort. Oef. Nee, niet oef. Dat klopt niet.
2: Nee, deze weet ik niet.
1: Nee, dit is de 1 seconde ronde die ik nooit speel in mijn programma natuurlijk. Maar denk eens even kijken, want de man die altijd de opgaves bedenkt... Of die
2: dit... Ja, maar dit is een introotje. Er is nog, ik zorg altijd dat er een klein beetje aanknoopbare talent is.
1: Something for the people, my love is the...
2: Oh, 90's.
1: Ja.
2: Ja, oef. 90's Eurodance is niet mijn forte. Maar je hebt me te pakken.
1: Kijk, yes. I beat the master.
0: Zometeen Rudo met zijn programma. En dit is nog een klik. This is

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
4: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
3: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
5: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
3: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Rijswijk 5 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah.

0: Teddy Swims en de Door bij Centropolis. Goedemorgen, welkom. Een nieuwe aflevering van Rudo. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En we gaan nu eerst naar die Leidse regio, naar Oegstgeest. Daar werd voor de hele regio een miljoenenontbijt gegeven. Ja, vorige week was het Prinsjesdag. En wat is nou het effect van Prinsjesdag en de uitkomst ervan voor onze regio? Ondernemers kwamen bij elkaar in Corpus. Ook minister Aartsen was erbij. En Tino Meijn, hij is voorzitter van VNO-NCW in onze regio. En Brigitte sprak hem over wat er gebeurde die ochtend bij dat miljoenenontbijt.
1: Miljoenenontbijt is eigenlijk dat we samen met ondernemers en met overheden en met onderwijsinstellingen terugkijken op wat wil het kabinet eigenlijk. Wat staat er in de miljoenennota en wat betekent dat allemaal voor ons?
2: We hebben ongekend veel welvaart in Nederland. Maar iedere euro die we in Nederland uitgeven, die moet ook eerst verdiend worden. En dat zijn de ondernemers die daarvoor zorgen. Die zorgen voor economische groei. En daarvoor is het belangrijk om ook vandaag ook hier te zijn om met ondernemers te spreken over de toekomst van Nederland. We moeten echt zorgen voor economische groei. Als je gaat kijken naar alles wat er in de wereld gebeurt. De spanning rondom China, rondom het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Rusland. We zien iedere keer als er een klap komt dat dat rechtstreeks in Nederland komt. Bijvoorbeeld in de benzineprijs of de energiekosten. Dus dat betekent dat we veel onafhankelijker moeten worden van dat soort landen. Dat betekent dat we dat moeten doen op het gebied van veiligheid, defensie. Maar natuurlijk ook gewoon met onze economie. We moeten veel meer op eigen benen kunnen staan en niet meer afhankelijk zijn van andere landen.
3: Als ik de bedragen zie die beschikbaar zijn voor economie en ik zet het af tegen... Nou zeg maar eventjes, alle andere bedragen in die rijksbegroting staat, dan denk ik dat we daar heel bekijkt van afkomen. Dat we vooral bezig zijn om geld wat vroeger is verdiend uit te geven. En niet na te denken over hoe we eigenlijk in de toekomst ons geld gaan verdienen. Dat vind ik echt heel erg jammer en ook wel een beetje zorgwekkend.
4: Ja, ik vond het leuk, zeg maar, een prettige minister ook. Enerzijds wel aangeven natuurlijk waar de kritische kanten liggen. Welke dingen moeten we allemaal worden opgelost. Maar ik werd er wel positief van. Ik zag wel een heldere stip aan de horizon. En de route ernaartoe. Variabel natuurlijk. Ja, ik denk een goede nabeschouwing.
1: Nou, het doel van vandaag is eigenlijk een paar accenten te leggen. En een van die accenten is bijvoorbeeld dat we meer vertrouwen nodig hebben in elkaar. Dat is ook wel de boodschap van vandaag. Laten we elkaar weer weten te vinden. Ook als ondernemers, maar ook als overheden. En laten we samen kijken hoe we kunnen optrekken om ook deze regio, hier rondom het Leidse, beter en mooier kunnen maken.
5: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Davina Michel, Heartbeat op Centraal Plus. Zometeen Hugo en Solto. Jamaica komt eraan een replay. Ah, yes.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van Renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden over de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarmee op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeten waarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks en reed er vervolgens achteruit weer af. Dat heeft de politie Wassenaar op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig staande. De bestuurder is een procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst plaatselijk mist. Voor de rest zijn er wolkenvelden. Vanmiddag en vanavond enkele buien. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Ayaz Replay bij Centraal Plus. We kijken even naar het bekende jarige 23 september vandaag. Annalisa van der Pol, Nederlands-Amerikaanse actrice en zangeres, 42 geworden. Gil Swerts is jarig, voetballer uit België, 44. En autocoureur Robert Doornbos, ook jarig, die is 45 geworden. Het is verder de verjaardag van Jason Alexander, Amerikaans acteur. Hij is 67. En het is ook de verjaardag van Julio Iglesias. De zanger is vandaag 83 geworden. De vader van Enrique Iglesias natuurlijk. Hè. En dan nog een zanger die je zeker wel kent. Geboren op 23 september 1949. Hij is Amerikaanse rockzanger, gitarist en singer-songwriter. Ik heb het over Bruce Springsteen. Er zijn zoveel platen waar we dan uit kunnen kiezen. Maar ik heb gekozen op zijn 77ste verjaardag voor My Hometown. Bruce Springsteen hoor je hier op Centraal Plus.

0: It All, waar inmiddels alweer 3 hits vandaan gekomen zijn. Hè? I Just Might, Risk It All en natuurlijk ook On My Soul. Ja, wat zal de nieuwe gaan worden ervan? In ieder geval tussendoor nog een hitje ook met Carol G. Still. En die stond dan weer niet op dat album. En zometeen, dan hoor je deel 2 van Rudo. Daarin onder andere Opa Lai, Taylor Swift.
1: Rudo!

Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Taylor Swift, Open Light en Martin Garrix en U2, You're the Fireflies. En daarmee zijn we begonnen met deel 2 van Rudo. Voor deze woensdag 23 september is het
1: Rudo.
0: Zometeen checken we het nieuws van de afgelopen 24 uur. En mag jij bepalen welke track daarbij zou kunnen passen. Verder Luna, Benson Boone en eerst hier Rondé. Hard to say goodbye. Here we are.

0: Dat was Luna, schoonzoon bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van de afgelopen 24 uur. Ik neem het kort even met je door. En aan jou de vraag, wat zou erbij passen? Bijvoorbeeld in Leiden zitten veel PFAS in het kraanwater. Op plek 7 van Nederland staat de gemeente Leiden. Verder, de gemeente Wassenaar mag voorkeursrecht vestigen op rembaan Duindicht. Hoorde je vanmorgen ook Laurens van Doeveral al over in de uitzending van de ochtendshow. Herbestrating van de stoep aan de Leuvenstraat in Leiden. En minder jongeren accepteren homoseksualiteit. En dat is echt ongelooflijk, vindt Lorenzo van Beek, die in Leiden zelf de Pride ieder jaar organiseert. Verder het miljoenenontbijt, waar ondernemers keken naar wat het miljoenen, of de miljoenennota eigenlijk betekent voor onze streek. En de spookrijder op de A44 probeerde achteruit de snelweg af te rijden. Toch werd hij gepakt. En Burendag vestigt een record met 10.400 buurtactiviteiten, ook in onze regio. En er komt een veiligheidsdag in Leiden-Dorp op de Laan van Berendrecht. Komende zaterdag is dat. Meer daarover vind je ook op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rio@centraalplus.nl.
0: En ik had hem je al beloofd om deze nog eventjes te draaien. Vlak voor 9 uur, zei ik het al. My love is the shh, this is something for the people.

0: Love Yourself van Justin Bieber hoorde je op Centraal Plus. En Something for the People and My Love is the... Straks naar het nieuws, meer muziek hier. Blijf luisteren onder andere voor Alex Warren, Passenger en Thorn van Eva Max.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden over de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarmee op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeentewaarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks en reed er vervolgens achteruit weer af. Schrijft de politie Wassenaar op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig staande. De bestuurder is een procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst plaatselijk mist. Voor de rest zijn er wolkenvelden. Vanmiddag en vanavond enkele buien. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... Meer muziek voor jou.

0: Alex Warren, de nieuwste passenger bij Centraal Plus, waar we altijd even kijken naar het nieuws van de afgelopen 24 uur.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, onder andere dat er een veiligheidsdag georganiseerd gaat worden in Leiden-Dorp tussen 10 en 1 aankomende zaterdag op de Laan van Berendrecht aan de Sandhorstkant. En wat is nou eigenlijk precies die veiligheidsdag? Dat wilde Robert Beurs weten van burgemeester Tjarda Struik.
2: Nou, dat is een dag dat inwoners eigenlijk alle mensen kunnen ontmoeten die komen opdraven als er iets gebeurt in het dorp. Zoals politie, ambulance, boa's, brandweer en nog een aantal andere partijen die daarbij betrokken zijn.
3: Nou, elkaar ontmoeten is altijd belangrijk, maar dat gebeurt denk ik op een centrale plek.
2: Ja, op de Laan van Berendrecht tussen 10 en 1 aanstaande zaterdag en aan de kant van de Sandhorst. En dan is het ook heel leuk, want het is niet alleen de mensen ontmoeten, maar het is ook het materieel ontmoeten. Dus wagens, de boa-auto, de brandweerauto, zijn allemaal dingen te doen voor kinderen, voor jong en oud. Een escape room. Vanuit de brandweer kan je kijken, nou, wat moet ik nou precies doen als er brand uitbreekt in mijn huis? En nog veel meer.
3: Waarom organiseert de gemeente dit? Of is dit gewoon een soort van open dag?
2: Nou, we vinden het belangrijk dat je in ieder geval de gezichten kent van de mensen die je nodig hebt bij onveilige situaties of als er iets gebeurt. Als je iemand een keer gezien hebt, dan is het veel makkelijker om daar contact mee te leggen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat mensen ook bewust worden van, nou, wat kunnen ze zelf doen? In huis, bijvoorbeeld aan brandpreventie, maar ook dat je mensen in de buurt kent die je dan ook kunnen helpen. En als laatste, wat we heel belangrijk vinden, is dat we mensen stimuleren om te melden. Dus als ze zich onveilig voelen, waar dan ook, wat dan ook, het heeft absoluut zin om te melden, ook al gebeurt er niet op dat moment meteen wat.
3: Is er ook sprake voor een meer globale noodsituatie die op kan treden? Stel, Nederland wordt opeens aangevallen of de stroom valt uit of echt iets heel groots?
2: Nou ja, dan krijgen we ook te maken met diezelfde mensen. Maar dan wordt er ook heel veel gevraagd van de mensen zelf. Ik bedoel, alle mensen die zelfredzaam genoeg zijn, zoals ik, die moeten gewoon zelf een noodpakket en dergelijke in huis hebben om die eerste 72 uur te kunnen overleven. En dan kunnen de nooddiensten zich vooral gaan richten op die mensen die wat minder zelfredzaam zijn.
3: Het is dus op de Laan van Berendrecht, waar ook de jaarmarkt altijd is. Is het gratis?
2: Zeker gratis. En je krijgt ook nog allemaal dingetjes gratis. Bijvoorbeeld voor kinderen zijn er allemaal van die gave kleurplaten en in elkaar zet bouwpakketten. Dus dan kan je bijvoorbeeld een boa-auto in elkaar zetten of een brandweerauto. En ook voor allemaal andere mensen is er van alles en nog wat aan foldermateriaal en dergelijke.
0: De Veiligheidsdag komende zaterdag van 10 tot 1 op de Laan van Berendrecht. Een uitgebreid artikel kun je erover vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Elisabeth zit te luisteren en die heeft het in het kader van de Veiligheidsdag over fire. Omdat de brandweer ook aanwezig is op die Veiligheidsdag in Leiden-Dorp.

Ja, Rudo, het centraalplus.nl. The Pointer Sisters on Fire vanwege de Veiligheidsdag. Terwijl het liedje toch meer gaat over When We Kiss, There Is Fire. Maar goed, het woordje vuur zat erin, dus ik vind het al lang hartstikke goed en passend hoor. Kijk nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt, een beetje vochtig, maar het blijft toch wel overwegend droog. En de temperatuur ligt in onze regio vandaag rond de 20 graden. Bij matig wind vanuit het zuidwesten. Morgen dan zijn de perioden met zon, blijft droog. En met de noordwestenwind wordt het ongeveer 19 graden. Vrijdag dan, kijken we toch nog eventjes naar vooruit. Wordt een hele mooie dag met een middagtemperatuur van rond de 20 graden.

Tattoo. All the things he said bij Central Plus. Het is bijna 11 uur. Deel 3 van de show komt eraan. Met daarin natuurlijk meer muziek, maar ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Hier hoor je wat er allemaal speelt altijd in die Leidse regio en Wassenaar. Daarvoor kun je niet alleen hier op de radio terecht, maar bijvoorbeeld ook naar ons kijken op televisie. Zo kan je ons in de Leidse regio vinden op Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido 820. Zometeen in deel 3 van Rudo dus meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En ook Criscos Amsterdam met My Oh My. My oh my, zometeen hier Criscos Amsterdam op Central Plus. En dit is Miley, de nieuwste Bass Persuade. Let's go.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Meer

Weer. En ze hebben het onder andere ook over de grote duinbrand gehad. Nou, de uitzending nu online te vinden op centraalplus.nl en ieder uur op televisie. Rudo! Ook op televisie vanavond weer een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo, waarbij ik bij de vriendenfeesten in Leiden door ben. En vanmiddag gaan we ook weer een nieuwe aflevering opnemen. Dan ga ik dansen in Oegstgeest.

0: Robbie Williams, Rock DJ.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 23 september 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, het is Wereld B-dag. Dus niet speciaal voor de homo's, maar Wereld B-dag. Waarbij je dus kan zijn wie je wil zijn. Is wel belangrijk na het nieuws van afgelopen week ook, hè, dat steeds minder jongeren homo's accepteren. Daarover spraken wij trouwens Lorenzo van Beek, die de Pride in Leiden organiseert. Dat kan je vinden op onze site centraalplus.nl en onze app. Maar vandaag is het dus Wereld B-dag en Internationale Dag van de Gebarentaal. En voor de mensen die doof en slechthorend zijn, is gebarentaal natuurlijk een uitkomst. Met de handen worden er dan gebaren gemaakt. Weet je daar een leuke plaat bij? Laat het vooral even weten. Maar ook voor Wereld B-dag mag je een tracksuggestie doen via rudo@centraalplus.nl.

0: Wat wil je van mij op Centraal Plus? Het is 11:30. Goedemorgen. Zometeen hoor je Great Expectation van Shanna Spyro. En ook 21 Pilots, Stressed Out. En misschien wel jouw tracksuggestie bij de Internationale Dag van de Gebarentaal of Wereld Biedag. Heb je nog een idee? Even mailen rudo@centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

21 Pilots, Stressed Out en Shanna Spiro met Great Expectation. Het is vandaag 23 september, onder andere de internationale dag van de gebarentaal. En volgens de Wereldband voor Doven zijn er zo'n 72 miljoen doven op deze wereld. En bestaan er meer dan 300 gebarentalen. Vandaag wordt er stilgestaan bij hoe belangrijk deze taal is voor doven. Maar ook wordt geprobeerd mensen die niet doof zijn bewust te maken van hoe moeilijk het leven in een wereld van luisteren kan zijn als je dat niet kan doen. De dag bestaat trouwens pas sinds 2018 en is relatief nieuw. En ja, gebarentaal moet je toch denken aan handen. Marjolein in ieder geval wel. En daarom vroeg ze deze aan van Alanis Morissette. Dit is Hands Clean.

Undressed op Centraal Plus. Het is bijna 12 uur en op woensdagmiddag gaat zoveel starts met deel 4 van Rudo. En daarin hoor je onder andere Teddy Swims en Break Up in Reverse. Break Up in Reverse, zometeen Teddy Swims hier aan het begin van de woensdagmiddag van Centraal Plus. En nu Zurb met Sophia Nazoo. Dit is Mwaki.

0: lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. De scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer
5: voor jou. Het is de woensdagmiddag van Centraal Plus met Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Met Coldplay, Higher Power en Teddy Swims met Break Up in Reverse. Welkom, het is woensdagmiddag 23 september. Je luistert naar Rudo, ook vandaag weer bij je tot 1 uur. Met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zo meteen om 12:30 heeft Robert weer een nieuwe nieuwsupdate voor je. Verder, als je nog wat voor je kan betekenen, als je nog een plaatje wil horen of zo, vraag hem gerust aan via rudo@centraalplus.nl. Dus rudo@centraalplus.nl. Heb ik in ieder geval Vrouwtje zo meteen voor je klaarstaan. Die hoef je niet meer aan te vragen. Geen Rem komt eraan. Davina Michel, I Love Me More. En dit is Eerst Offenbach. Rudo!

0: Vrouwtje en geen rem bij Centraal Plus, waar je inmiddels bent beland in de woensdagmiddag, waar wij het moeten hebben over homoacceptatie. Afgelopen maandag was in het nieuws landelijk dat er steeds minder jongere homo's accepteren, dat percentage naar beneden is gegaan. Nou, in Leiden hebben wij Lorenzo van Beek, die is organisator van de Pride in Leiden. Dat doet hij al een aantal jaren, juist voor bewustzijn en voor acceptatie. En wij wilden van hem weten wat hij vindt van de daling in deze cijfers.
1: Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Ik organiseer natuurlijk de Pride in Leiden, juist voor de zichtbaarheid en acceptatie. En als je dan leest dat een paar jaar geleden 80% van de meisjes het nog oké vond om over seksualiteit te praten, en dat ze dus niet erg vonden dat je bijvoorbeeld homo of lesbisch bent, is dat nu gezakt naar 50%. En bij de jongens, wat sowieso al niet heel makkelijk was om over seksualiteit te praten, was dat maar 40% een aantal jaar geleden. Maar het is nu nog maar bijna 20. Nou, ik vind dat echt heel schokkend.
2: Waardoor komt deze keldering, denk je?
1: Een van de dingen die niet meehelpt is social media. Er zijn een aantal influencers die heel sterke meningen hebben over heel rechtse gedachtegoeden, waarbij vooral jonge meisjes, en daarmee ook trouwens de jongens, complete andere beelden krijgen over hoe je als man en vrouw met elkaar om moet gaan. Het tweede is dat er op scholen, zoals bijvoorbeeld met het boek Lentekriebels, dat wordt op lagere scholen gegeven, en die kunnen docenten gebruiken om seksuele voorlichting uit te leggen aan jonge kinderen. Daar is heel veel, ook uit de rechtse hoek, negatieve reactie op geweest, waardoor scholen bang zijn geworden door druk van ouders om dat boek te gaan gebruiken. Waardoor dus dat hele seksuele ontwikkelingsgebeuren uit die school is gehaald en uit de opvoeding van die kinderen. En dat moet je eigenlijk thuis doen. Maar als het thuis niet gedaan wordt, dan moet het dus op school. En die school die durft dat dus niet meer in verband met dat boek wat dus nu onder vuur ligt. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die heel onhandig zijn. En de tendens van tegenwoordig is, ja, dat je er blijkbaar steeds minder over kan praten. En dat is dus heel tegenstrijdig. Ik organiseer de Pride. Dat dan gezegd wordt, het wordt je allemaal maar in je gezicht geduwd. En als je dan deze cijfers leest, dan begrijp ik dat helemaal niet. Want het wordt niet door je gezicht geduwd. Sterker nog, het gaat de andere kant op. Dus het is heel belangrijk dat jonge kinderen leren en weten dat ze zichzelf mogen zijn.
0: Lorenzo van Beek dus over de dalende acceptatiecijfers als het gaat om homoseksualiteit. Videootje kan je ook vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ik zat eens even te denken, ja, we doen normaal altijd tussen 10 en 11 welke track past er bij het nieuws. Deze vond ik nu wel toepasselijk bij dit nieuwtje. George Michael, die jaren later na zijn populariteit bekend maakte dat hij homo was. En maakte daar dit liedje over. En dat deed hij eigenlijk nadat hij was betrapt op een openbaar toilet. En dat hij werd gearresteerd. I think I'm done with it so far.

0: En deze van mij bij Centraal Plus. En I Just Might You're the Bruno Mars op Centraal Plus. Waar je ook altijd het nieuws van hier hoort. Ook nu weer. En daarna Sam Smith en Too Good and Goodbyes.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You en Sam Smith met Too Good at Goodbyes. Welkom, het is Rudo op deze woensdagmiddag bij Centrapolis, waar je altijd het nieuws van hier hoort en lekkere muziek. En ik vroeg al aan je, wat kan ik voor je draaien? Mag je me altijd laten weten via rudo@centraalplus.nl. Draai deze voor Leo en zijn collega's. Crowded House.

Marshmello en Cameron Whitcomb en hallo bij Centraal Plus. Zometeen hier non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En vanmiddag tussen 3 en 6, dan is Ruud Wessels er weer. Hij doet de middagshow vandaag ook.

0: voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Mariet Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden. Met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: one.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Een nieuwe middagshow op deze woensdag, de 23e. Centraal Plus. Een middagshow zonder Elmar, hè, die geniet nog steeds heerlijk van zijn vakantie. Standing in voor hem, Ruud hier met binnen een paar minuten Lost Frequencies. En nu, The Chainsmokers. Don't Let Me Down.

Live It All. Je hoorde de Last Frequencies hier bij Centraal Plus. Wat vind jij nou eigenlijk het leukste aan de woensdag? Is het dat de kinderen in de middag al vrij zijn? Of is het misschien toch wel dat je voor je gevoel halverwege de week bent? En ik weet ook een heleboel dames vooral, die zijn op woensdagmiddag vrij, maar er zijn ook heren die papadag hebben. Nou, wat maakt voor jou nou die woensdag zo lekker? Ik hoop een klein beetje ook dat het de muziek is van Centraal Plus. Zometeen Mo en Pommelien Thijs hier met het midden, maar eerst

0: Je luistert naar de middagshow van Centraal Plus. Je hoort de Pommelien Thijs samen met de Mo, het midden. Afgelopen maandag was het Wereld Alzheimerdag met als thema dit keer Ik blijf meedoen. Nou, de gemeente Leiden doet zeker ook mee. Zo kreeg de gemeente het certificaat Dementievriendelijke Gemeente. Wij maakten bij deze uitreiking de volgende reportage.
1: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Dus dat wordt op dit moment ook gevierd. En we hebben hier een programma wat ook door de gemeente Leiden is georganiseerd. Maar in dat programma mag ik ook een deel invullen doordat ik ook het certificaat Dementievriendelijke Gemeente aan de wethouder mag overhandigen.
2: Trots, blij. Maar tegelijkertijd is dit natuurlijk nog niet het einde. Je ziet dat in een vergrijzende samenleving ook steeds meer ouderen in Leiden dementie, Alzheimer een groter probleem wordt. Dus ik ben blij dat we als het gaat om bewustwording en de inrichting van onze buurthuizen goed op weg zijn. Maar ik denk dat er nog een grote opgave ligt. Dus ik zie dit vooral als een aanmoediging om ook de groep dementerende zo volledig mogelijk te laten meedoen in Leiden.
1: Het certificaat houdt in dat deze gemeente zich helemaal ook heeft voorbereid en ook bezig is met het zijn van een dementievriendelijke gemeente. En dat is nogal wat. Daar is ook een scan voor uitgevoerd. En die scan betekent dat je over het hele

0: gebied van de gemeente kijkt wat relevant is voor het omgaan met dementie.
1: Allereerst kijken we naar bewustwording, hè, dat mensen weten hoe om te gaan als iemand dementeert. En we hebben het verankerd in ons beleid. Dus we willen nadenken in de toekomst, hoe gaan we nou om met steeds meer mensen die last krijgen van Alzheimer? En hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten looproutes duidelijk zijn, dat in de openbare ruimte genoeg rustpunten zijn. Dat zijn echt zaken waar we in de toekomst over na moeten denken, zodat ook mensen die dementeren zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen in onze samenleving.

Is leuk om te zien dat hier in de regio dat 3 oktober steeds meer gaat leven. Nu het ook steeds dichterbij komt. In bibliotheek B plus C aan de Nieuwstraat 4 in Leiden is er dan ook de tentoonstelling Iconen van Leidens Ontzet. Een tentoonstelling van de Expo Foto Leiden. De groep die bedacht 12 hoofdpersonen uit de geschiedenis van Leidens Ontzet en die brachten ze tot leven. Van 3 augustus is het begonnen en het duurt tot en met 5 oktober in de bibliotheek B plus C aan de Nieuwstraat 4 in Leiden. En de toegang is helemaal gratis. Meer informatie over kun je vinden op onze site centraalplus.nl.

0: Damiano David. Je hoorde Born with a Broken Heart hier bij Centraal Plus. Straks in de middagshow gaan we even kijken wat de collega's van Centraal Plus TV ons gaan brengen. Volgens mij is dat weer redelijk gezellig en redelijk leuk, want het is woensdag. En op woensdag is natuurlijk altijd vaste prik onze Rudo. Maar je hoort er zo meteen meer over na het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een bokschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrikie door Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Soms vraag je dat wel eens af, hè? Als je een mooie dame tegenkomt, hoe zou het zijn als zij mijn vriendin was?
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Maar goed, gaan we het er niet over hebben. Ja, het is namelijk tijd voor Centraal Plus TV, de collega's van TV. Wat hebben zij vandaag allemaal op de televisie? In ieder geval de straattalkshow Rudo, hè? En Rudo maakt er altijd een feestje van. Je kunt hem zien vanavond. En ook de herhaling van de interviews van de ochtendshow met Marke. Allemaal te zien op de tv. En natuurlijk ook een mooie nieuwsreportage. En waar kun je Centraal Plus zien op tv? Nou, op Ziggo kanaal 40 in de regio Leiden, Duin en Bollenstreek en ook in de Rijnstreek. En op Ziggo kanaal 45 in de regio Haaglanden. Verder op Odido kanaal 820, KPN kanaal 1412. En ook natuurlijk via onze site centraalplus.nl. Daar kun je

zou zomaar op een Valentijnskaart kunnen staan natuurlijk aan je geliefde. My life would suck without you. Ze bedoelt het lief, hè? Toch? Kelly Clarkson hoorde hier bij Centraal Plus in de middagshow. En daarvoor trouwens ook John Simmet. And don't believe it.

Soms hè, lees je dingen waar je eigenlijk best wel blij van wordt. Ik weet niet of je hebt meegekregen, maar aankomende zaterdag is het weer Burendag. En Burendag vestigt op dit moment een record met ruim 10.400 buurtactiviteiten. Nederland staat in het teken van Burendag. De 21ste editie alweer. Hè? En dat is toch mooi dat meer dan 10.000 buurtactiviteiten zijn aangemeld. En dat mensen dus allemaal bij elkaar gaan komen. Ook in de regio Haaglanden, Leiden en de Bollensteek gebeurt het regelmatig dat buren bij elkaar komen. Hè? Bij ons in de wijk ook al staat er een partytent, wordt er een barbecue aangezet en staat er een springkussen voor de buurtkinderen. Nou, dat zijn toch mooie dingen. Meer informatie over de buurtfeesten aankomende zaterdag kun je trouwens vinden op onze site centraalplus.nl.

0: Vaar de Baanderij in Leiderdorp, shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid staat 10 kilometer langzaamheid en stilstaand verkeer. Kost je 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging. En in de andere richting van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Deel 2 van de middagshow op deze woensdag de 23e. Centraal Plus. Met straks Taylor Swift met Carol G en Bruno Mars.

Leidensontzet komt er weer aan, hè? Het is weer bijna zover. En er zijn natuurlijk een heleboel tradities, zoals haringen, witte brood, maar ook hutspot eten. En ja, ook heel veel drinken. Nou, dat laatste wordt wat lastiger in de regio Leiden. Want ja, dat is een beetje aan banden gelegd. Maar dat hutspot eten kan nog steeds. En op onze site centraalplus.nl kun je meedoen aan onze, ja, poll, kun je eigenlijk wel zeggen. En de vraag is, eet jij ook hutspot tijdens Leidens Ontzet op 3 oktober? Antwoorden zijn ja, traditie is traditie. Alleen als het goed klaargemaakt is. Of nee, ik kies liever iets anders. En ik moet zeggen, de meeste mensen die zeggen ja, traditie is traditie. En die, ja, die doen het gewoon nog. Nou, heb jij nog niet gestemd? Doe dat dan even via onze site, centraalplus.nl. Aankomende vrijdag hoor je bij het weekoverzicht op tv wat de uitslag is, wat wij Leidenaren doen.

Ja, een echt groot summer paradise zou het niet meer kunnen worden, denk ik. Hè? De zomer is toch wel qua temperatuur voorbij, denk ik. Alhoewel, temperaturen van 21 graden zijn ook best nog wel oké, hè. Maar nou heb ik me laten vertellen dat er misschien nog een Indian summer aan gaat komen. Met temperaturen van rond de 28 graden. Nou, wanneer weet ik niet, maar ik heb het me maar laten vertellen. Het zou toch mooi zijn, hè. In de regio Leiden en Bollenstreek, maar ook in Haaglanden zitten we er een klein beetje op te wachten. Nog

0: Ver van Centraal Plus met Sira. Het held high. Straks gaan we kijken wat er is gebeurd op de socials vandaag hier in de regio. Buiten dat krijg je nu eerst een overzicht van het regionieuws van me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een bokschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits op gang gekomen. De eerste en de meeste files zijn op dit moment nog dagelijks met niet al te veel vertraging, hoogstens zo'n 5 minuten. Een paar uitzonderingen, de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoogmade en Knopend Hofvliet 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De A4 een stukje verderop, voor Den Haag-Zuid nog eens 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met een 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Roxy Dekker. Ongelooflijk wat ze allemaal doet, hè. Hoe groot ze geworden is. Je hoorde bare minimum.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Ik heb de socials er even bij gepakt en ik wil ze even samen met je doornemen. De socials van de regio. Leiden wordt weer volop nagepraat over de Glibbertrail. Bijna 800 wandelaars en hardlopers die trokken langs bijzondere plekken, cafés en monumenten in de binnenstad. Ook de 100 bruggenloop komt steeds vaker voorbij. Komend weekend gaat Leiden weer massaal over de bruggen. En dit jaar zijn er zelfs speciale routers voor rolstoelen en rollators. Veel positieve reacties zijn er ook op het nieuws dat Leiden officieel dementievriendelijke gemeente is geworden. En daarvoor een certificaat van Alzheimer Nederland heeft gekregen. Cultuurliefhebbers die delen ondertussen het programma van Leiden Internationaal Filmfestival, waar vanaf 8 oktober in 11 dagen tijd meer dan 100 films worden vertoond. En de Wassenaar zorgt het besluit dat de brandweer stopt met het first responder taak bij animaties voor vragen en discussie. Inmiddels stellen meerdere lokale partijen daar vragen over. En ook veel vrolijker Wassenaarse beelden worden gedeeld. Vrijwilligers hebben namelijk tijdens World Cleanup Day de Wassenaarse slag schoongemaakt, terwijl lokale sportclubs een succesvol weekend achter de rug hebben. En je merkt ook dat Leiden langzaam de 3 oktober sfeer inraakt. De pleintattoo staat voor zaterdag klaar. En zelfs het oefenen van de traditionele koraalzang staat alweer op de agenda. Hoe lekker is dat, hè? Ja, je kan maar beter goed voorbereid zijn en een beetje ingezongen zijn als je mee gaat zingen met het koraal.

Cameron Whitcomb hier op Centraal Plus. Je hoorde Kingdom of Fear. Het gebeurt steeds vaker helaas. Ouders die scheiden. Daarvoor is er goed nieuws. In ieder geval niet voor de ouders die scheiden, maar wel voor de kinderen die daarmee te maken hebben. Want in de burgerzaal van het stadhuis is er morgenavond tussen 8:30 en 9:00 steun voor ouders en kinderen bij scheiding. De gemeente die organiseert de gratis bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij kinderen van gescheiden ouders. Ook grootouders, nieuwe partners, familieleden en vrienden zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst vertellen jongeren van Stichting Villa Pinedo over hun eigen ervaringen met de scheiding van hun ouders. Hun persoonlijke verhalen laten zien wat kinderen tijdens de scheiding nodig hebben en hoe volwassenen hen daarbij kunnen ondersteunen. Aansluitend beantwoorden professionals vragen en geven ze informatie over de beschikbare hulp in de regio. Gaat plaatsvinden dus morgenavond tussen 8:30 en 9:00 in de burgerzaal van het stadhuis aan het Stadhuisplein nummer 1 in Leiden. Je bent

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Dieren Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
0: Het

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio wel begonnen, kunnen we zeggen, met bijna 100 kilometer file in totaal. Gelukkig hebben de meeste files niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 10 minuten. Twee uitzonderingen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Houten en Woerden, staat ook 15 kilometer file en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Nou, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Hè. Moet ik me altijd laten vertellen in ieder geval, toch? Centraal Plus. De middagshow met nu Zed en Katy Perry.

0: sun. You go op de radio Moving to the Sun bij Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Maar gewoon even steppen, ook leuk wel.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ik moet wel zeggen, dan wel een elektrische step, hè? Op Facebook en op Instagram zie je allemaal van die reclames van de nieuwe Segway. Die is dus legaal, hè? Dit is de eerste legale step in Nederland. Waarbij je dus wel spiegels op de step moet hebben. 2 handremmen, een remlicht en volgens mij ook nog knipperlichten. Anders mag je de straat niet op. Ja, het is bijna gewoon een scooter. Hè? Maar goed, het is wel lach als je zo'n ding hebt. Die zou ik eigenlijk best wel graag willen hebben, kan ik eerlijk vertellen. Misschien salarishoging vragen, dat kan ik ook over. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Goed, de middagshow, het laatste uurtje van deze woensdag, de 23e. Elmar is op vakantie, verdiende vakantie. Ruud hier standing in, maar wel met de dingen die je gewend bent. Hè. Zometeen krijg je een overzicht van het nieuws van vandaag. Buiten dat muziek van Hannah May en nu Guy Sebastian. Just one.

0: Ooit was ze gewoon lerares, hè? Hanna May. Je hoorde er op Centraal Plus met Wacht op mij.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En we beginnen in de gemeente Leiden, want die start namelijk volgende week maandag met de herbestrating van het trottoir van de Leuvenstraat. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen wel bereikbaar, maar er kan wel enige hinder ontstaan. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal meer worden geparkeerd in de straat. Er worden borden met parkeerverboden geplaatst. Qua ophalen van het huis wel zijn er geen wijzigingen. De werkzaamheden die duren tot en met vrijdag 2 oktober. Maar door slecht weer of andere tegenslag kan de planning nog wel worden aangepast. En de acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Die ontwikkeling baart ook Lorenzo van Beek, de organisator van onder andere de Pride in Leiden, zorgen. Vooral de grootte van de daling valt hem op. Waar enkele jaren geleden nog ongeveer 80% van de meisjes aangaf het geen probleem te vinden om over seksualiteit te praten en homoseksualiteit te accepteren, ligt dat percentage nu rond de 50%. Onder jongens daalde het aandeel nog verder, namelijk van 40 naar bijna 20%. En Van Beek vindt het echt ongelofelijk. Je kunt de reportage erover terugvinden op onze site, centraalplus.nl. En ondernemers, bestuurders en andere regionale professionals die kwamen gisteren bijeen in Corpus voor het Rijnlandse miljoenenontbijt. Tijdens de bijeenkomst werd ruim een week na Prinsjesdag gesproken over de kabinetsplannen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven in de regio. De bijeenkomst die werd georganiseerd in samenwerking met Key Region Leiden en Rabobank. Centraal stond de vraag wat de politieke en economische ontwikkeling in Den Haag betekent voor ondernemers in de regio. Daarbij kwamen onder meer de economische vooruitzichten, kansen en uitdagingen voor het regionale bedrijfsleven aan bod. En aankomende zaterdag staat Nederland in het teken van Burendag. Tijdens de 21ste editie wordt een nieuw record gevestigd. Voor het eerst zijn er meer dan 10.000 buuractiviteiten aangemeld. In totaal gaat het om ruim 10.400 activiteiten verspreid over alle Nederlandse gemeenten. Naar verwachting doen meer dan 600.000 mensen mee. Buurtbewoners organiseren onder meer buurtbarbecues, spelletjesmeerdagen, opruimacties en activiteiten voor jong en oud. Hoewel het record inmiddels is verbroken, kunnen buurtbewoners zich nog steeds aansluiten bij Burendag. Activiteiten kunnen tot en met zaterdag 26 september worden aangemeld. Het is bijzonder om te zien hoe een kop koffie kan uitgroeien tot nieuwe contacten, zo zegt de organisator. En tot zover het nieuwsoverzicht hier bij Centraal Plus.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
0: En dit keer is het weer een fantastisch mooie nieuwe single. Het is een nieuwe single van Alex Warren. Die heet Emerald Eyes.

Je luistert naar de middagshow Centraal Plus. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I horen hier bij Centraal Plus. Zo, ik ruik bijna alweer in de avondeten bij jou op tafel. Wat is het? Is het lekker? Is het heerlijk? Ga je ervan genieten? Of is het een snelle hap? Ik zeg, eet smakelijk voor zometeen. Nu eerst even genieten van Bente. Dit is Parachute.

0: Lekker meezingen mag, hè? Met Emery en Shania Twain samen. Je hoorde Unhealthy hier bij Centraal Plus.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een bokschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land kunnen we wel zeggen dat de avondspits in volle gang is met zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knoopend Ippenburg bijna 3 kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Knoopend Prins Klausplein 1 kwartier vertraging. Dan valt nog op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En de A44 tenslotte Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: gisteren nog op Centraal Plus TV gekeken naar Centraal Plus de burgemeester. Leendert de Lange, burgemeester van Wassenaar, was daar te gast. Hij had het onder andere over een heel bijzonder uitje tijdens Prinsjesdag.
1: Ja, dan neem ik het college altijd graag mee. We hebben natuurlijk weer nu een nieuw college sinds een aantal maanden naar Den Haag. Daar vergaderen we aan het Lange Verhout. Op een plek waarbij je heel mooi uitkijkt over alle voorbereidingen die er komen. Dus dan zie je de mensen in klederdracht binnenkomen. Schoolklassen. Maar natuurlijk ook al het militaire ceremonieel. En daar hebben we een collegevergadering gehouden. Om vervolgens daarna op uitnodiging van de gemeente Den Haag in de Kloosterkerk de rijtour en de troonrede te kunnen horen. En ja, dat was wel heel mooi, want dat is een mooie ontmoeting tussen al die nieuwe colleges die allemaal zijn gevormd. En die dag was Wassenaar vertegenwoordigd in Politiek Den Haag.
0: Nou, dat is best een leuk uitje, toch? Heb je het gemist, de aflevering Centraal Plus de burgemeester? Je kunt er nog terugvinden op onze site, centraalplus.nl. Daar kun je de hele

Als je niet goed voorbereid bent en je moet tijdens Leidens Ontzet gaan meezingen met het koraal, komt het misschien wel niet goed met je. Daarom heb ik wel heel goed nieuws voor je. Je kunt namelijk vanavond in de Hooglandse Kerk oefenen. Alvast voor het koraal hè, van 3 oktober. Je krijgt daar onder deskundige leiding van dirigent Wim de Ru ervaren liedjes voorgeschoteld. Tenminste, bekende liedjes voorgeschoteld. Zoals Waar de Blanke Top der Duinen en ook Leidens Ontzet. Die ga je lekker samen zingen om een klein beetje voorbereid te zijn op de koraalzang. Vanavond dus, met 7:30 tot 9:30 in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Nu het steeds vroeger donker wordt in de regio Leiden-Wassenaar, geniet je extra van Dark Before the Dawn. Je hoorde Sam Jeu op Centraal Plus. Tot zover de middagshow voor deze woensdag. Morgenochtend vanaf 7 uur is weer een nieuwe ochtendshow. Ik wens je op deze plek een hele fijne avond.

0: winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, in onze regio is de avondspits ook nog altijd in volle gang met zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 11 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Woerden doe je ook een kwartier langer over. En wat nog opvalt is de extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer, maar de vertraging is wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: goodbye.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een bokschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits, ook in het westen van het land. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Rijswijk, daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud. A20, Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tenslotte de A20, Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven. Een stukje verderop dus, ook nog eens 3 kilometer, met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien. Verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Loreen met Tattoo en daarvoor nog Rudimental, Let Me Live. En Rudimental die zat vorige week in de Hit or Shit met nummer 321 samen met Crystal. Ja, dat was toen een hit. Benieuwd naar de nieuwe.
1: De Michael Barentse Show presents Hit or Shit.
0: Ja, en de nieuwe Hit or Shit, dat is van een artiest. Ja, dat, eigenlijk al kan je gewoon zeggen dat is best wel een succesvol artiest. Die heeft meegedaan op een gegeven moment aan een talentenjacht in Groot-Brittannië. En daar heeft hij toen is hij eigenlijk bekend geworden, heeft hij gewonnen. En toen is hij echt een wereldtour heeft hij gedaan. En op een gegeven moment werd het wat stiller. Maar hij heeft weer nieuwe muziek. Ik heb het over James Arthur. En aan jou de vraag of de nieuwe track van James Arthur, Waste My Tears heet hij, of we die vaker moeten gaan draaien. Nou, je kan stemmen door een mailtje sturen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je denkt dat het nummer echt een hit gaat worden en dat je hem vaker wil horen. Of shit als je denkt van, dit is hem toch niet helemaal. Deze wil ik niet meer horen. De hit or shit van vandaag is James Arthur met Waste My Tears.

Het is de hit or shit van vandaag. De nieuwste James Arthur, Waste My Tears. En aan jou dus de vraag, moeten we dit vaker gaan draaien bij Centraal Plus? Ja of nee? Denk je, wordt het een hit of shit? Nou, op één van die twee woorden kan je mailen naar michael@centraalplus.nl. En zometeen na

0: schoonzoon van Luna. En daarvoor nog Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met zometeen een artiest die komt binnenkort met een nieuw album. Heel drama. Taylor Swift hoor je. Maar eerst nog een update uit je regio met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een bokschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: together.
1: Aanstaande vrijdag komt er nieuwe muziek uit van deze mevrouw. Taylor Swift hoorde je met We Are Never Ever Getting Back Together. Ja, en over die nieuwe muziek gesproken, heel drama in Amerika, want ze had songteksten aangepast. Wat had Taylor nou gedaan? Ze had van de O, had ze bij sommige tracks en titels, had ze veranderd in een nul. Ja, en dat heeft weer te maken met de titel van haar nieuwe track. Ja, aanstaande vrijdag dus meer daarover.
2: De Michael Barentse Show presents Hit or Shit.
1: Maar we gaan naar muziek die afgelopen vrijdag is uitgekomen. En dat is de track van James Arthur, zijn nieuwste Waste My Tears. En aan jou dus de vraag, ja, moeten we dit vaker gaan draaien bij Centraal Plus? Ja of nee? Wordt het denk je een hit or shit? Nou, je kon stemmen via de mail en ik heb even alle stemmen bij elkaar opgeteld. En ja, het is net aan, echt net aan een overwinning. 52% zegt, dit wordt wel een hit. Dus we gaan hem toevoegen in de playlist hier bij Centraal Plus. En op diezelfde playlist staat ook TLC met Waterfalls. En die hoor je dan weer naar Davina Michel. Dit is Pinky Swear.

beetje opspijzen. Frank Rizzardo is zijn naam. Ja, hij heeft laatst nog een gigantische hit gemaakt met Shinuku. Echt helemaal grijs gedraaid in de clubs. En met deze nieuwe track van hem, ja, deze gaat ook echt wel hard, denk ik hoor. Komend weekend in de clubs en de festivals. Het is nummer 8, What You Gonna Do. En ze hebben zo'n typische, hij heeft zo'n typische 90s organ bass erin gedaan. Ja, dan ben je bij mij al heel snel op het goede, ja, ben je al goed bezig om het zo te zeggen. De clubbanger van deze week is Frank Rizzardo met What You Gonna Do. Okay.

En dat was dus de clubbanger van deze week. Frank Rizzardo met What You Gonna Do. Straks na 8 uur hoor je welke Nederlandse artiesten gaat trouwen. Eerst nu nog Dermot Kennedy met Better Days op Centraal Plus. Better days are coming.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

met My Friend op de woensdagavond van Centraal Plus. Ja, en ik had net al gezegd, er gaat binnenkort een Nederlands artiest gaat trouwen. En diegene, dat is... Mo! Ja, ze is verloofd met haar vriend Vadim. En die, dat is toevallig ook de gitarist die in haar band speelt. Op Instagram deelt ze foto's van het verlovingsfeest met een dierbare. De zangeres zegt nog steeds bij te komen van alle liefde. Het stel is sinds januari 2023 samen. En naast het feestelijke nieuws deelt Mo ook nog een boodschap. Iedereen moet de liefde kunnen vieren, in welke vorm dan ook. En daarmee staat ze stil met mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Ja, dit is dan misschien wel de grootste hit van Mo, speciaal omdat zij dus samen met haar gitarist verloofd is. Dit is Mo met Dit Heb Jij Gedaan op Centraal Plus. Gisteren.

Mr. Worldwide, Pitbull, samen met J-Lo, terwijl Jennifer Lopez, Dance Again. En daarvoor nog Mo met Dit Heb Jij Gedaan. Want ja, wat heeft zij nou gedaan? Zij is dus verloofd met haar gitarist. Hey, we gaan even kijken naar wat er allemaal gebeurd is in de regio. En dan met name even in Leiden, want ik zag daar wel heel erg iets interessants eigenlijk. Want het LUMC in Leiden ontwikkelt een slimme assistent die verpleegkundigen moet helpen bij het vastleggen van wonden. Kunstmatige intelligentie, oftewel AI, analyseert een foto en bereidt delen van het wondverslag voor. Zo kan het systeem de grootte van de wond inschatten. Een volledig verslag maken kost nu gemiddeld bijna 11 minuten. En de verpleegkundige blijft de informatie controleren en blijft verantwoordelijk. Maar dan moeten ze allemaal veel sneller gaan door hulp van AI. Nou, dit artikel kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp.

Khalid samen met Pink, Hurts to be Human. En er wordt nog Homewrecker van Samba op Centraal Plus. Afgelopen vrijdag wil ik even mee naartoe nemen. Want nou ja, het begin van het weekend, ik denk, nou, ik zet even lekker de tv aan. En niet zonder reden, want het programma Got Talent was er. En ik wist dat er een deelnemer uit Leiden ging meedoen, namelijk Noortje. En ja, zij heeft zangles bij mij op de muziekschool. En ik dacht, nou, ik ga even kijken, ben benieuwd wat het geworden is. Ja, en ze deed het echt zo waanzinnig. En dat vond Soenlos van de jury vond dat ook. En die heeft haar gewoon de golden buzzer gegeven. Dus is het door naar de halve finale. Nou, afgelopen maandag mocht ze langskomen bij Centraal Plus in de ochtendshow. En dat fragment kan je terugvinden op onze website www.centraalplus.nl. Nou, ze deed auditie met het nummer Bruises van Louis Capaldi. En die hoor je nu hier op Centraal Plus. Go.

Rihanna met Rehab. En daarvoor dus Louis Capaldi met Bruce op Centraal Plus. Waar het nu tijd is voor de Bars in the House mix. En dat recept is eigenlijk vrij simpel. Ik zoek 6 dikke remixen uit. En daar maak ik ondertussen dan 1 grote mix van. En die duurt nu 11 minuten en 39 seconden. Bars in the House mix nummer 214. Nu op Centraal Plus. Bars. Bars.

Best Time. En daarvoor nog Lucas en Steve samen met Jordan Shaw. Head first, of hard first moet ik zeggen. En dat was het weer voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe Centraal plus Michael. Met dan ook weer een nieuwe hit or shit. Kijken of er nieuwe muziek de playlist in gaat. Een nieuwe clubbanger. En natuurlijk ook een baars in de house mix. En dat allemaal gemixt met de lekkerste muziek. En het nieuws uit je regio. Nu Martin Garrix en U2 met Fireflies. Tot volgende week.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal.